0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 3:56. Nieuws met Frauke Kaljoen. En steeds meer agressie tegen Vlaamse ambtenaren.
3: Ja, nog nooit kregen Vlaamse ambtenaren zoveel te maken met agressie. De Vlaamse regering registreerde vorig jaar meer dan 3000 meldingen van ongewenst of agressief gedrag. Een stijging met ruim 60% tegenover 2024. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Binnenland, minister Krivits. Veruit de meeste meldingen gaan over beledigingen en bedreigingen, maar ook fysiek geweld. Krivits grijpt in, want elke vorm van agressie kan nu bestraft worden. Wie agressief doet tegen een adviseur krijgt tijdelijk geen advies meer. En wie zich misdraagt tegenover een hulpverlener riskeert zijn begeleiding te verliezen. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een zware natuurbrand. Sinds gisteren is er zo'n 1700 hectare verwoest en het vuur breidt zich erg snel uit. Ruim 2300 gezinnen zitten zonder stroom en nog eens 400 mensen zijn geëvacueerd. In het zuiden van Frankrijk wordt al weken gewaarschuwd voor extreme hitte en droogte. Er geldt ook code rood voor het risico op bosbranden. De Oekraïnse president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen. Dat doet hij na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Betogers kwamen op straat na het eerdere ontslag van de populaire defensieminister. Die had volgens Oekraïnse media grote ruzie met die opperbevelhebber van het leger. En hij is nu dus ook ontslagen. En een nieuwe EK-titel voor Bart Swings in het skileren. Dit keer in de afvallingskoers voor 10 kilometer. Eerder werd hij ook al Europees kampioen in de puntenkoers over 5 kilometer. Het is al de 17e Europese titel voor Swings. Fran van Houten pakte ook nog brons op de 500 meter.
1: Nostalgie weer.
3: Veel wolken vandaag, hier en daar wat lichte regen. Soms verschijnen er ook wel opklaringen met maximaal tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje. Daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden. Vrijdag zonniger en wat warmer bij 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
4: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Met Tony.
2: Ja, het is bijna 6:00 en dan zitten we mooi in de helft van de week. Wie staat er mee op vandaag? Laat van je horen in de Nostalgie-app. Ondertussen komt Phil Collins en Mea in actie. Goedemorgen en welkom allemaal.

0: En er staat al heerlijke disco op ons te wachten van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel. Het is ondertussen bijna 5 over 6.
1: De vroege vogel.
0: Er wordt toch al flink gereageerd in de nostalgie. En Peter van den Broek uit Mechelen zegt goedemorgen, al onderweg met de vrachtwagen richting Gent. Koffie nummer 2 is binnen, dus we kunnen eraan beginnen. En Mark Peters uit Sint-Niklaas, die is ook al wakker. Allee, hij is nog niet gaan slapen zelfs. Een nachtshift zit er bijna op. Nog een uurtje en dan is jullie ontbijt mijn avondeten. Smakelijk, Mark. Tom Klaas uit Antwerpen. Ik moet pas om 8 uur beginnen, maar onze baby heeft beslist dat 5 uur ook een uur is. Dus goedemorgen, denk ik. En dan Anja de Smet uit Turnhout. Ik begin om 6 uur in de zorg. Thuis slaapt iedereen nog. Soms vraag ik me af of ik niet gewoon de verkeerde uren van de dag leef. Ja, misschien een andere job. Ja, maar wel. De zorg is zo'n mooi beroep. Veel moed houden. Goedemorgen. Hier zijn we ook al van de partij. Klaar om 7 te gaan werken. Dat stuurt Heidi. En dan Nancy uit Antwerpen is ook alweer trouw op post. Met de lijn, de bus. Ja. Nancy, voorzichtig rijden. En blijf bij nostalgie natuurlijk. Goedemorgen. Na een fantastisch lang weekend aan zee. Begin in de haven. Ja, dat is Tom Klapdorp. Tom, goed werken vandaag en fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Blijf vooral sturen, want ik weet eigenlijk wel heel graag wie wakker is en wie aan het luisteren is op dit vroege uur.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: Rod Stewart en Baby Jane, bijna kwart over zes. Goedemorgen, heel de zomer ben je op vakantie met het grote nostalgie-reisbureau. Straks zijn we weer ribidibi met Petrie. Ellen die brengt elke dag verrassende verhalen vanuit Brussels Airport tot bij ons. En vandaag is het woensdag, dat betekent ook dat we weer bezoek krijgen van de bekendste treinconducteur van het land, Christophe Eelen. We krijgen weer een leuke uittip. Christophe Eelen, gekend van het VTM-programma De Trein, verwachten we in de studio. En dat is om ongeveer kwart voor negen. En zoals je misschien weet, geven we deze week ook weer een prachtige reisweg. Een treinreis langs de mooiste spoorlijnen van Zwitserland. En ook vandaag kan je weer meedoen voor een finale plaats. Voilà. Zo weet je wat er nog aankomt hier in de ochtend. Voor de muziek is dat zo meteen Meghan Trainor.
1: De Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Z-Idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: Z-Idee.
3: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
4: Z-Idee.
3: Voor alle zitmeubelen moet je bij Z-Idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: Z-Idee.
3: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
5: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op Alternate. Of in de winkel.
8: Het grote nostalgie-reisbureau.
9: Met Tony.

Casey en de Sunshine Band, Give It Up. Maar de dag is nog maar net begonnen, dus van opgeven geen sprake, toch? En ook niet in de Nostalgie-app. Frank Jacobs, die goeiemorgen ook al in de Nostalgie-app, net vertrokken. Ze biedt in Ole Laden voor Bordeaux. Frank, een zeer fijne reis en vooral een veilige reis. Goeiemorgen Tony en de fantastische ochtendclub van Nostalgie. Hier is onze vroege vogel. Jullie maken elke dag mijn dag goed. Starten met een tas koffie en een portie goeie muziek. Dat komt van Nancy. En Kurt Klaas, die is terug klaar na een tijdje oud. Weer alleen op de baan om Evergem kort te maaien. Kurt, veel succes en fijn dat je ook terug bent. Goedemorgen, net opgestaan na een lang weekend in de Haan. Was mijn 60ste verjaardag maandag. En ferm genoten. Gelukkige verjaardag dan natuurlijk. Het pikte om weer op te staan vandaag om te gaan werken. Gelukkig glijdende uren en nu niet zo druk naar het werk. Fijne dag aan alle vroege vogels. En dat komt van Chrisje. Dan nog eentje. Goedemorgen Tony. Na een zalig minitripje naar Utrecht en Middelburg ben ik klaar om de nieuwe werkweek te starten. Ik wens je een aangename woensdag toe. En dat komt van Frederike. En dan nog eentje om af te leren. Ik ben al vroeg wakker om straks lekker havermoutkoekjes te maken met een heerlijk tasje koffie erbij. Dat komt van Stanny. Straks wordt er trouwens ook weer gebold. Dan kan jij shoptegoed winnen voor 100 euro bij Bol. En Koen van Reusel, die is daar ook al helemaal klaar voor. Vandaag zou ik op Bol een paraplu en regenuitrusting bestellen. Ben bijna in Amsterdam. En ja, het regent hier. Oké, Koen, wie weet, hè? Straks spelen we voor het echt. Nog een beetje geduld en we beginnen eraan. Maar eerst nog deze populaire vogels. Van de vroege vogels naar populaire vogels. Dat is maar een kleine stap. Met Clouseau.

0: 2 voor half 7. Welkom in dit feestpaleis. Nostalgie, feest van de muziek. We staan samen op, worden samen wakker en vroeg opstaan in de zomer. Dat loont, want rond 7:15 kan je hier elke dag 100 euro scoren bij Bol. Zo won Cathy gisteren een friteuze. Wat zou jij hier en nu willen? Wat heb jij meteen nodig voor jezelf of voor een ander? Laat dat even weten in de app en dan bel ik je straks misschien op. Als dat zo is, dan is het zeer belangrijk dat je antwoordt met even bollen. Dus even bollen antwoorden. Alleen dan win je de voucher van Bol. Niks anders zeggen, gewoon even bollen. Dus even sturen wat je nodig hebt en dan straks opnemen met even bollen. Het is nu je kans. Ik bel je na Baker Street van Jamie Rafferty. En ook Hey Sexy Lady van Shaggy.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
3: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Mannekes,
5: Bompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allee, yes.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
11: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: En zo meteen gaan we knallen op de dansvloer, want Robin S. komt eraan met Show Me Love. Het is nu 7:50. Ja, we zijn een beetje vroeger. Maar dat is toch oké, hè? Want ik ga weer iemand rijker maken. 100 euro shoptegoed bij Bol. Ik heb even door jullie berichtjes gescrold en de winkelmandjes die zitten weer goed gevuld. Anne Verkruijsen wil een luchtmatras. Karel Janssens een nieuwe kruimeldief. Corrie de Vreeze uit Assenbroek een noodpakketje. Ik denk dan dat dat een EHBO-kit is. Waarschijnlijk wel. Kan altijd van pas komen, hopelijk niet. Een one-op-dweil van Philips staat op de shoppinglijst van Lieselot op de Beek. En Sebastian, die wil een Senseo. Altijd handig. Zo snel een koffietje in de ochtend. Ik zou graag een nieuwe plafondlamp hebben bij Bol voor in mijn vernieuwde slaapkamer. Dat stuurde Joke nog. Ja, en dat lijstje gaat nog wel even door, maar we gaan iemand opbellen. Bij wie komen we terecht? Nou, de telefoon gaat al over.
1: Met Bolle?
0: Ik wou net zeggen, wordt die juist beantwoord, maar dat is dus helemaal goed. Met wie spreek ik?
1: Met Ina.
0: Inne, amai, jij bent goed wakker, dat is duidelijk.
1: Ik ben al van 4 uur wakker voor de dieren te zorgen. Dus.
0: Ah, voilà. Voor de dieren zorgen, vertel eens.
1: Ja, ik heb zelf dieren en ik vang ook dieren op voor een WZ2, het was, in Willebroek.
0: Oh, wat mooi. Oké, ik vermoed dan dat je met die bol van 100 euro iets gaat doen voor de dieren?
1: Uiteraard, dat is voor kattenzand te kopen, eten te kopen, medicatie te kopen als het nodig zou zijn. Dus ja. Een variëteit aan dingen dat we eigenlijk nodig hebben, zoals elke WZ2. Veel dieren, maar ja, minder middelen dan eigenlijk nodig is.
0: Ja, zoals vaak natuurlijk. Maar dan komt die bon zeer goed van pas en ze gaat goed besteed worden. Dat is al heel duidelijk.
1: Uiteraard.
0: Oké, okay, fantastisch. Fantastisch werk dat je doet. Oh, ik kan daar niet naar komen kijken, hè, want ik zou ze allemaal meenemen dan, al die diertjes. Oh.
1: Ja, ze zijn zo lief, maar ze hebben heel veel meegemaakt, sommigen.
0: Ja, ja, ja, dat begrijp ik. Maar goed, dat er mensen zijn zoals jij om die allemaal op te vangen. Voilà, die 100 euro om bij Bol te gaan shoppen, die is je meer dan gegund.
1: Dikke merci. Voilà. En als er mensen zijn die nog een plaatsje over hebben voor dieren op te vangen, altijd welkom.
0: Oké, okay, waar moeten ze dan zijn?
1: Ze mogen via het was Animal Rescue gaan.
0: Oké. Okay.
1: En daar vind je alle informatie.
0: En dat eerste heb ik niet goed begrepen. Animal Rescue.
1: Twas.
0: En Plas of Twas?
1: Twas.
0: Oké.
1: Okay. TWAS.
0: TWAS. Goed, ik zou zeggen, als er iemand nog op zoek is naar een huisdier en je bent zelf een heel lief baasje, want dat is natuurlijk ook belangrijk, ga daar even kijken. Zeg bedankt en nog een zeer fijne ochtend, hè.
1: Voor jullie ook al.
0: Jojo. Tada.

voor iedereen die al wakker is, onderweg naar het werk misschien, of iets anders. I won't let you down, I'll get you back, met de beste hits. Bij Nostalgie natuurlijk, hè. De populairste boyband van de 80's, die is weer aan het toeren. En ze komen ook langs ons landje, daar zullen de fans van Duran Duran zeer blij om zijn. In oktober staan ze in de ING Arena in Brussel, maar nu al bij ons. Dit is Duran Duran.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ideale plaat voor iemand die zit te treuzelen, maar al lang naar zijn werk moest vertrekken. Michael Jackson en Beat It.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
6: Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
7: Welkom thuis.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3 voor 7. Nieuws met Fraalke Kallion. Steeds meer agressie tegen Vlaamse ambtenaren.
11: Ja, de Vlaamse regering registreerde vorig jaar meer dan 3000 meldingen van ongewenst of agressief gedrag. Een stijging met ruim 60% tegenover 2024. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Binnenland, minister Krivits. Veruit de meeste meldingen gaan over beledigingen en bedreigingen, maar ook over fysiek geweld. Krivits schrijft in: elke vorm van agressie kan nu bestraft worden. Wie agressief doet tegen een adviseur krijgt eigenlijk geen advies meer. En wie zich misdraagt tegenover een hulpverlener riskeert zijn begeleiding te verliezen. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een zware natuurbrand. Sinds gisteren is er zo'n 1700 hectare verwoest en het vuur breidt erg snel uit. Ruim 2300 gezinnen zitten zonder stroom en nog eens 400 mensen zijn geëvacueerd. In het zuiden van Frankrijk wordt al weken gewaarschuwd voor extreme hitte en droogte. Er geldt ook code rood voor het risico op bosbranden. En nog een primeur in Frankrijk. Het verbiedt als eerste Europese land sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Daarin staat ook een verbod op smartphones in middelbare scholen. De nieuwe regels zouden al ingaan met het nieuwe schooljaar in september. In ons land geldt voorlopig enkel een leeftijdsgrens voor schadelijke sociale media voor kinderen tot 13 jaar. En de Nederlander Mark van Bommel is topfavoriet om de nieuwe bondscoach te worden van onze Rode Duivels. Volgens het nieuwsblad is de deal bijna rond en zal Van Bommel een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Dat is snel, want maandag werd nog maar beslist om het contract van Rudy Garcia niet te verlengen. Van Bommel pakte de beker en de titel met Antwerp. Ook andere kandidaten zijn nog in de running, zoals Sebastian Pocognoli en of de Deen Thomas Frank.
12: Nostalgie weer.
11: Veel wolken vandaag, hier en daar wat lichte regen en soms verschijnen er ook opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje, daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden. Vrijdag zonniger en wat warmer bij 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
14: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
13: Luister, je bent op vakantie.
15: Nostalgie.
13: Het grote Nostalgie reisbureau
15: met Tony.

Strong Enough, zeker en vast. Ze draait al decennia mee en ze blijft er goed uitzien, hè, de Cher. Ik hoop ook dat jouw koffie sterk genoeg is, zodat je goed aan deze woensdag kan beginnen. En straks heb ik hier nog Bonnie Tyler en ook een zomerhit van Alvaro Soler. Marijke Rossen smijt hier ondertussen nog 500 miles van de Proclaimers in de app. En daar is een zeer goede reden voor. Ik zal dat ook even uitleggen. Elke dag van de zomervakantie draaien we jouw favorieten met de 10 van nostalgie. Doen we dus straks ook weer. En vandaag zijn we op zoek naar platen die we kunnen linken aan bergwandelingen. De liedjes die het meest gekozen worden, die draaien we tussen 9 en 10. Dus als er nu zo'n plaat in je hoofd opduikt, dan mag je die in een berichtje zetten en doorsturen via de nostalgie. App, en dan hoor je die misschien straks tussen 9 en 10 hier bij ons.

0: Alvaro Soler was dit. Goedemorgen allemaal. Ja, ook al moet je door de bagagecontrole, vanaf je de luchthaven binnenwandelt, neemt het vakantiegevoel er toch meteen over. Hè. En daarom trekken we straks ook weer naar Brussels Airport. Ellen Petrie gaat daar elke dag op zoek naar de leukste verhalen. We gaan daar naartoe, samen met jou, na die tophit van Bon Jovi. Dat is You Give Love a Bad Name.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.

0: stevig om 7:45. Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Dus zometeen mogen we weer even wegdromen samen met Gabriel. Maar eerst doen we dit hier.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Ja, veel gehaaste en gestreste mensen op de luchthaven. Maar Ellen Petri die heeft iemand gevonden die blijkbaar weinig last daarvan heeft.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Jij zit hier zo heel rustig.
3: Ja, klopt.
2: Maar je hebt volgens mij wel alles gezien.
3: Ik heb alles gezien, ja, absoluut. Nee, ik ben hier voor een reis naar Zweden. Dus voor het werk.
2: Voor het werk, ja.
3: Ik werk voor Volvo, Zweden. Dus ja, we gaan morgen een persreis doen met enkele journalisten. Dus heel leuk.
2: Jij komt regelmatig dan in Zweden?
3: Ja, absoluut. Ja, het is wel een tweede thuis geworden, ja.
2: Ah, toch wel? Ja, maar je ziet er ook zo wel wat Zweeds uit, hè?
3: Ja,
2: blond haar,
3: lichte ogen. Ik spreek ze altijd tegen mij, maar nee, ja. Ik spreek nog geen Zweeds.
2: Nog geen Zweeds. Is dat iets waar je zou zeggen van, ja, ik zou wel kunnen wonen in Zweden of toch in Scandinavië?
3: Ik wel, maar dan ga ik toch eens met de vriendin moeten overleggen, denk ik. Okay. Dus eerst thuis checken.
2: Die komt niet mee?
3: Nu niet, nee. Nee. Maar we zijn wel in Zweden geweest vorig jaar samen, dus dat was wel leuk, ja.
2: En de vriendin thuis, gaan jullie samen ook nog op vakantie?
3: Wij zijn pas terug van een reisje in Sardinië. Dus, dat was...
2: Een romantisch reisje?
3: Het was een romantisch reisje, ja, ja? Absoluut. Ja, het was heel fijn. Ja.
2: Wat was er zo fijn aan voor u?
3: Mooiste water dat wij ooit hebben gezien. En supermooie boottochtjes. Heel mooie stadjes. Ja, zalig. Even ertussenuit. Ja.
2: Even ertussenuit. En zijn jullie al getrouwd?
3: Nee, nog...
2: Kinderen?
3: Nee. Ik ben 25 jaar, dus we houden het voor momenteel nog even rustig. Ja. We wonen nu een maandje samen, dus...
2: Het is dus echt nog maar april.
3: Ja, we zijn 10 jaar samen, maar nu pas de stap gemaakt.
2: Okay, ja, je bent 25, dus vanaf je 15. En ja. Dan nu pas samen. Is dat voor u een verschil? Want ja, ik heb elkaar al zo lang en samenwonen is dan toch...
3: Ja, dat is... Even wennen, maar dat is wel heel leuk.
2: Samen leven, aan verantwoordelijkheden hebben.
3: Ja, eten kopen. Thuis. Vannacht niet thuis.
2: Vannacht niet thuis.
3: Ja.
2: Is dat de eerste keer niet?
3: Nee. Maar dan, dan heeft ze nachts alleen. Elke keer als ik naar Zweden ga. Dus voilà. Me-time zou ik zeggen.
2: Niet veel controle.
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. Voilà. Vrijheid, open communicatie. En dan lukt dat wel.
2: Goh, is hij klaar om te trouwen. Ja. Ik hoor het. En om baby's te maken. Ik hoop dat er veel komen.
3: Ja, dat zullen we nog wel zien. Dat zullen we nog wel zien.
2: Geniet ervan alvast.
3: Dankjewel.
2: Doei.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toont is die een foto van mij met die kwal?
4: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.

0: Het grootste carnaval ter wereld, dan denk je toch direct aan Brazilië. En daar zaten we gisternamiddag met het grote Nostalgie Reisbureau en onze reis rond de wereld. En dan kwamen we te weten dat Rio de Janeiro de perfecte combi is tussen citytrip en strand. En dat de lokale specialiteit churrasco is. Dat is een speciale manier van barbecue. Zeer lekker. Zometeen nog even een bezoekje aan Brazilië met Simply Red. En dat doen we na het nieuws met Fraukje Kallion. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het vaccin tegen tekenencefalitis is uitverkocht. Wie op reis gaat naar populaire vakantielanden zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, laat zich best vaccineren, want wie besmet raakt via een tekenbeet riskeert een ernstige ontsteking van de hersenen. Maar apothekers zagen de afgelopen weken een stormloop op die vaccins. Ze zijn bijna nergens meer te vinden. Pas tegen ten vroegste 7 augustus zijn er mogelijk opnieuw vaccins. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen. Voor de 11e nacht op al. Het Amerikaanse leger bestookte onder meer Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Daarmee wil het Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz verzwakken. Afgelopen nacht werd opnieuw 2 olietankers geraakt. En een nieuwe EK-titel voor Bart Swings in het skileren. Dit keer in de afvallingskoers over 10 kilometer. Eerder werd hij ook al Europees kampioen in de puntenkoers over 5 kilometer. Het is al de 17e Europese titel voor Swings. En Fran van Houten pakte ook nog brons op de 500 meter. Veel wolken vandaag, hier en daar wat lichte regen. Soms verschijnen er ook opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje. En daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: Het grote Nostalgie Reisbureau.
4: Met Tony.

0: heel veel Braziliaanse ritmes. En die ging Mick Hucknall van Simply Red lenen bij Sergio Mendes. Die komt dus uit Brazilië. Prachtig land. Gisteren kon je daar meer over te weten komen, want deze zomer reizen we samen de wereld rond. Hier in de studio hangt een grote wereldkaart en elke dag bepaalt een dartpijltje onze bestemming. Waar het pijltje landt, daar gaan we dus naartoe. Ben je er al geweest in dat land? Heb je iets bijzonders meegemaakt of heb je een gouden tip? Dan kan je ons dat meedelen via de Nostalgie-app natuurlijk. Om 10 uur wordt de volgende bestemming bekendgemaakt. Volgende in de playlist hier, dat is The Police en straks ook Atomic Kitten.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Lenen bij Leeman.
7: Zeg Suzy, wat zit je aan zo op haar horloge te zingen?
8: Ik leen ontaftellen, Harry.
7: Ontaftellen?
8: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
7: Maar Suzy toch?
9: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
12: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
13: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
12: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
13: Die van de buren.
12: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
13: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
12: Nee. 1 adres.
14: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

Tommy Kitten was dit. Een van de eerste live albums die ik ooit kocht en nog steeds in mijn bezit heb. Dat is Frampton Comes Alive. Maar het album herbergt een geheimpje dat bijna niemand kent. En dat ga ik straks voor jou onthullen. Na ABC en Rosella, Are You Ready to Fly? Dat is een ideaal nummer voor wie vandaag op vliegvakantie vertrekt. Dus komt er...

koffers gepakt. En voor iedereen die onderweg is naar een of andere luchthaven, goede reis. Are you ready to fly? Dan is het antwoord ja natuurlijk. Rosella. En samen met dat vrije gevoel dat nostalgie bij je brengt, vliegen we door de zomervakantie. Ik heb nu de grootste hit uit het populairste live album van de 70s. Frampton Comes Alive. Ik heb het ook zelf aangeschaft toen. En zit nog steeds in mijn persoonlijke collectie. Wat je misschien niet weet, is dat er een beetje gefoefeld is. Want de geluidstechnici die hadden sommige micro's en instrumenten verkeerd aangesloten op de opnameapparatuur. Dus moesten de muzikanten het achteraf terug inspelen in de studio. Dus eigenlijk is het bekendste live album uit de 70s niet helemaal live. Maar daarom niet minder goed natuurlijk. Want dit blijft een echte knaller.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, dat konden we niet zeggen van de voorbije maandag, hè, want dat was een brugdag. We gaan hem toch lekker meezingen, deze van de Bengals, Manic Monday.
0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
4: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
2: Oh. Ja! Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta, de meubelzaak in de Noorderkempen.
9: Een dagje

0: helemaal thuis.
1: Aan de Nieuwe Baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Tegels.
3: Nachtdiersteen.
2: Parket. In Permo. Nostalgie.
4: Goedemorgen, het is 7:58 nieuws met Frauke Kaljoen. En je zal op meer plaatsen kunnen zwemmen.
5: Ja, je mag vanaf juni volgend jaar overal zwemmen in Vlaanderen. Bijvoorbeeld in openbare meren, vijvers en waterlopen. Tenzij het anders is aangegeven. Want zwemmen in open water wordt een recht, dat meldt omgevingsminister Jo Broens. Nu mag je in principe nergens in open water zwemmen, tenzij het anders is aangegeven. Maar de regels worden omgedraaid. Let wel op, zwemmen kan nog altijd verboden worden als het gevaarlijk is of als het om vervuild water gaat. En het is ook volledig op eigen risico. Steeds meer agressie tegen Vlaamse ambtenaren. De Vlaamse regering registreerde vorig jaar meer dan 3000 meldingen van ongewenst of agressief gedrag. Een stijging met ruim 60% tegenover 2024. Veruit de meeste meldingen gaan over beledigingen en bedreigingen, maar ook over fysiek geweld. Vlaams binnenlandminister Krevits schrijft in: elke vorm van agressie kan bestraft worden. Wie agressief doet tegen een adviseur krijgt tijdelijk geen advies meer. En wie zich misdraagt tegenover een hulpverlener riskeert zijn begeleiding te verliezen. Een primeur in Frankrijk. Het verbiedt als eerste Europese land sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Ook smartphones in middelbare scholen worden verboden. De nieuwe regels zouden al ingaan met het nieuwe schooljaar in september. In ons land geldt voorlopig enkel een leeftijdsgrens voor schadelijke sociale media voor kinderen tot 13 jaar. En de Nederlander Mark van Bommel wordt wellicht de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens het Nieuwsblad is de deal bijna rond en zal Van Bommel een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Dat is snel, want maandag werd nog maar beslist om het contract van Rudy Garcia niet te verlengen. Van Bommel pakte de beker en de titel met Antwerp. Ook andere kandidaten zijn wel nog in de running, zoals Sebastian Pocognoli of de Deen Thomas Frank.
3: Nostalgie weer.
5: Veel wolken vandaag, hier en daar wat lichte regen en soms verschijnen er ook opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje, daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden. Vrijdag zonniger en wat warmer bij 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
2: Met Tony.

0: Wet, wet, wet, love is all around. En straks Brian Ferry, let's stick together. Maar ook Black Eyed Peas, where is the love?
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: En hoe goed ken jij de tekst van je favoriete hits? Als je bij jezelf denkt, heel goed, wel dan moet je eventjes opletten, want het kan je deze week zomaar een reis door Zwitserland opleveren. Straks spelen we Stop de Band, de muziek valt stil, jij maakt de zin af. Score je goed, dan kan je vrijdag naar onze finale komen hier in de studio. En dan spelen we voor 5 dagen Zwitserland, de Glacier Express, Bernina Express en Arosa Line, een 4-sterrenhotel met zwembad en reizenlauwers. Die heeft echt alles tot in de puntjes geleverd. Geregeld liever, zelfs de ophaling bij jou thuis. Het is een prachtige reis langs de mooiste spoorlijnen van Zwitserland. Als je wil meespelen, stuur dan nu Ik wil op vakantie in de Nostalgie-app. Je mag het ook inspreken, hè, als je dat makkelijker vindt. En hou vrijdag alvast vrij, want voor de finale moet je wel zelf tot hier geraken.

0: Fine Fairy, Let's Stick Together, zo meteen Prince 1999. Gisteren liep het niet zo vlot voor Nancy, jammer. Ze stranden al bij het eerste nummer, dus voorlopig staat onze kandidaat van maandag, Jan, nog aan de leiding met 5 juiste antwoorden. Denk jij dat jij het beter kan? Speel dan zeker mee met Stop de Band. Zo meteen inzet is die prachtige reis door Zwitserland. Je kan jezelf kandidaat stellen door nu Ik Wil Op Reis te sturen in de Nostalgie-app. En dan bel ik zo meteen misschien wel met jou.
1: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ja, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. Ja, waar is dat?
3: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders? Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
6: Het Grote Nostalgie Reisbureau.

0: De Spice Girls.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Wat een power in je radio, hè? Girl power. 7 minuten voor 8:30. Dag Sarah, goedemorgen.
2: Goedemorgen Tony.
0: Zeg, jij gaat vandaag je kans wagen om in de finale te geraken.
2: Ja, dat gaan we proberen, hè.
0: Oké, ben je gefocust?
2: Ja, niet zo, maar we gaan proberen.
0: Ja, oké, maar dat gaat helemaal lukken hoor. Zing jij veel mee met de hits van Nostalgie?

0: Ja, dat hangt er een beetje vanaf welk genre.
1: Welke,
0: het gaat erop of eronder zijn, denk ik.
1: Ja. Oké. Okay. Wel, dat gaan we dan zo ondervinden, hè. Want we gaan het gewoon doen, Sarah.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ben je gereed?
0: Ja, we gaan het doen.
1: Volle concentratie en proberen zoveel mogelijk juist te hebben. De eerste is al een weggever, denk ik. Allee, dat hoop ik toch, hè? Ik hoop dat het er eentje is waar je veel mee hebt meegezongen. Hier komt die. So wake me up when it's over. Ja.
0: Over.
1: Voilà. Zou je willen dat het al voorbij is?
0: Ja, maar het is nog niet voorbij, hè?
1: Ah, nee. En probeer het zo lang mogelijk vol te houden, hè? Je hebt er al eentje binnen.
0: Ja.
1: Oké, op naar de volgende. Super.
0: Ever.
1: Heel goed, dat zijn er al twee, Sarah. Het gaat goed, hè?
0: Ja, oké.
1: Oké, ik ben eens benieuwd voor de volgende. Dus je bent beste
0: testen. Time.
1: Zeg, amai, je bent een echte hitkenner. Oké. Dat zelfvertrouwen begint te komen, Sarah, ik voel het. Eens kijken of je deze ook weet.
0: Nog eens opnieuw horen.
1: Something evil's lurking from your...
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Doe iets. Zeg iets. Maar zeg iets.
0: Tonight? Ik weet het niet. Deze ken ik niet meer, maar ik kan zeggen.
1: Het zijn er drie. Ja. Sarah, ben je een beetje tevreden? Drie?
0: Ja. Normaal ken ik Michael Jackson wel, maar deze zin ken ik niet.
1: Ja, die door die ga je nooit meer vergeten, denk ik. Toch?
0: Ja.
1: Maar ik vind dat al goed gedaan. Redelijk toch. Drie. De hoogste score tot hiertoe is 5. Ja, morgen nog 1 kandidaat. En dan weten we of je erbij bent of niet, hè.
0: Ja, oké. Jullie gaan mij contacteren dan.
1: Absoluut, Sarah. En als het lukt, dan zien we elkaar vrijdag hier in de studio, hè?
0: Ja, wie weet. Dat zou leuk zijn.
1: Oké. Voilà. Zeer fijn dat je erbij was. En nog een mooie dag. En misschien tot vrijdag.
0: Oké, super. Merci.
1: Joujou. Dada. Ja.

0: Jan, een score van 5. Sarah, 3. En hoe ga jij het morgen doen? Dat zullen we dan zien. En vrijdag spelen we de grote finale van ons reisspel. En dan kan je dus een reis doorheen Zwitserland mee winnen. Zometeen R.E.M. en Shiny Happy People. Maar eerst het nieuws. Met Frankie Kallion. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De lange wachtrijen op Brussels Airport zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden, dat zegt binnenlandminister Kentij. Voor alle reizigers buiten Europa moeten soms tot 3 uur aanschuiven aan de grenscontrole door het personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Er komen 60 agenten bij, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Het vaccin tegen tekenencefalitis is uitverkocht. Wie op reis gaat naar populaire vakantielanden zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, laat zich best vaccineren. Want wie besmet raakt via een tekenbeet riskeert een ernstige ontsteking van de hersenen. Maar apothekers zagen de afgelopen weken een stormloop op die vaccins. Ze zijn bijna nergens meer te vinden. Pas tegen ten vroegste 7 augustus zijn er mogelijk opnieuw vaccins. En de Oekraïnse president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen. Dat doet hij na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Betogers kwamen op straat na het eerdere ontslag van de populaire defensieminister. Die had volgens Oekraïnse media grote ruzie met de opperbevelhebber van het leger. En hij is nu dus ook ontslagen. En veel wolken vandaag, hier en daar wat lichte regen. En soms verschijnen er wel opklaringen, maximaal tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje, daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Tony.

0: R.E.M. en Kate Pearson met Shiny Happy People. En als je daarover spreekt, dan staan ze plots in de studio. Want onze treintipper Christophe is er ook weer bij. Goedemorgen.
1: Dag Tony, een hele goedemorgen.
0: Goedemorgen, zeg. Proficiat met de verjaardag. Want de NMBS bestaat morgen 100 jaar. Ga jij dat vieren?
1: Dat wordt inderdaad morgen gevierd. Zowel op de treinen als in de stations gaan we een groot feest bouwen morgen.
0: Tof, tof. Oké. Wat gaat er allemaal gebeuren, weet je dat al?
1: Wel, er zijn een aantal stations. Als je daar morgen als reiziger komt waar je wel wat zal zien, bijvoorbeeld Antwerpen Centraal, Oostende en Brussel-Zuid. Als je daar morgen komt, kijk goed in het rond, want daar kan je leuke goodiebags scoren.
0: Oula.
1: Ja, en ook op de trein zijn er van allerlei dingen te doen morgen. Dus zeker is de trein nemen morgen.
0: Is dat de hele dag dan?
1: Een hele dag morgen.
0: Allee, dan ga ik ook iets passeren, hè, voor zo'n goodiebag.
1: Altijd welkom, Tony.
0: Zeg, straks dus een nieuwe treintip. Heb je al een kleine hint waar we naartoe gaan?
1: Trek je wandelschoenen maar aan, want het wordt heel bosachtig.
0: Oké, ik ben benieuwd.
2: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
4: Z-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
5: Z-idee.
4: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
5: Z-idee.
4: Voor alle zitmeubelen moet je bij Z-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
5: Z-idee.
4: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed. Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en 3 vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
6: Nieuw bij National Geographic.
7: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
6: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
7: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
6: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.

0: Dat eerste ochtendrushje ligt wel achter de rug en dan mogen we toch een beetje relaxen. En dat deden we met Chicago. En If You Leave Me Now, het is bijna 9:15. Perfect op tijd.
1: De treintipper.
0: Ja, deze zomer hoef je niet altijd ver te reizen om er eventjes helemaal uit te zijn. Soms moet je gewoon op de juiste trein stappen. Dag Christophe.
2: Dag Tony, zo mooi gezegd. Op de juiste trein stappen, dat is waar.
0: Ja, dat is waar. Hè. Ja. Meer moet je soms niet doen.
2: Dat is gewoon zo. En laat ons meteen erin vliegen, Tony. Het is tijd voor de vierde treintip alweer. De vakantie gaat zo snel. Een stukje Frankrijk. Gewoon eigenlijk in de provincie Antwerpen.
0: Amai, nu ben ik heel nieuwsgierig.
2: Wel, we trekken naar het hoge Noorden deze week en we houden halt in Kalmthout. Onderweg, Tony, passeren trouwens een van de meest vreemde stationsnamen van België. Heb je al gehoord van Kijkuit?
0: Nee.
2: Voilà. Dat ligt tussen Heide en Kalmthout. Als je daar dan toch bent, moet je daar misschien gewoon een keer uitstappen. We zijn onze treintip begonnen in Kalmthout. En vlak naast het station ligt het Arboretum. Ja, en Tony, dat is toch wel wereldberoemd ondertussen. Het park is beroemd omwille van zijn prachtige bomen en tienduizenden verschillende planten. Het is 13 hectare puur genot waar je al je zintuigen echt wel kan gebruiken. Van geur tot voelen, enfin, alles komt aan bod. En dan, Tony, hou je vast. Heb je ooit al gehoord van het bonsaiboompje?
0: Absoluut. Ik ben een fan van bonsaiboompjes. En ik ken ook het bonsai muzieklabel, maar dat is iets helemaal anders. Ga verder.
2: Ja, het is vooral een boom in een pot, letterlijk vertaald. Het zijn dus heel kleine boompjes, maar ongelooflijk om naar te kijken. Dus als je een keer naar dat arboretum gaat, bezoek een keer de bonsaiboompjes. Het is echt de moeite om dat eens te zien.
0: Ja, het zijn als het ware smurfenboompjes.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké. Okay.
2: Kalmthout heeft zoveel te bieden. Je hebt er nog het Bijenmuseum en vooral, en knoop dit in je oren, want je gaat het misschien nog nodig hebben. Het is het dorp van Suske en Wiske. We hebben ook de Kalmthoutse Heide bezocht. Het grootste natuurpark van de provincie Antwerpen. En als je met de trein komt, kan je trouwens afstappen in Heide, Kijkuit of Kalmthout. Kan je kiezen. Als je voor de hoofdingang wil gaan, dan kies je best voor Heide. Je moet dus deze zomer niet naar het zuiden van Frankrijk. Je kan hier ook genieten van uitzichten, mooie dieren, mooie waterplassen. Kortom, de Kalmthoutse Heide is echt een keer de moeite te bezoeken deze zomer. En ik weet niet of jij een wandelaar bent, Tony?
0: Jawel, als ik tijd heb, heel graag zelfs.
2: Voilà, want je kan ook een beetje kiezen. Hè? Mm-hmm. Als je zoiets hebt van, ja, ik kan niet al te ver wandelen, dan kies je voor de 2,5 kilometer. Heb je zoiets van, we gaan een keer zot doen, dan kan je zelfs gaan voor 25 kilometer.
0: Doe mij maar iets daartussenin dan.
2: Dat kan ook. En als je dat dan toch doet, neem zeker ook je picknick mee, want er zijn heel fijne plaatjes om daar ook lekker te smikkelen en te smakkelen.
0: Oké, ik heb al goesting nu. Zeg, je hebt ook terug een vlog gemaakt, Christophe.
2: Ja, je kan alles bekijken in de vlog op vrijdag. Beeld bij de klank, zeg ik altijd. En deze week zit er ook weer een mooi cadeau in de vlog, Tony. Je kan meespelen voor een waardebon van €50. Ons aangeboden door Kalmthout. En met deze €50 kan je een eigen streekmandje samenstellen met allerlei lekkere producten. Dus dat is echt wel een prachtige prijs.
0: Mm-hmm,
2: vrijdag
0: lekker.
2: Kijk je naar de vlog. Ja, het is echt lekker. Ik heb mogen proeven. Dus vrijdag kijk je naar de vlog en dan win je €50. En ook voor kinderen is het een uitstap. Dus Kalmthout, het was een echt groot feest.
0: Oké, Christophe, we hebben weer een bestemming voor op het zomerlijstje. Bedankt. En nu moeten we dus inderdaad alleen nog maar instappen. Tot de volgende.
2: Voilà.
1: Luister en je bent op vakantie.
3: Op 24 en 25 augustus bewonder je de mooiste modelspoorbanen van België in Train World. Spoor naar trainworld.be voor alle info en tickets.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, vandaag gaan we klimmen met het team van Nostalgie. Anja Vermeulen deed ooit een wandeling in Oostenrijk, zogezegd voor beginners. Ze zal de zware benen van de dag nadien nooit vergeten. Leukste plaat over de Belgen volgens haar, Like a Mountain van Soul Sister. Die opent zo meteen op 10.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
5: Een koord, duct tape,
4: rubberbotten, een schop.
5: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
4: Nee, daarom hebben we dat tapijt.
6: Heb je geen klantenkaart, meneer?
7: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
7: Safti.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Goedemorgen, het is 8:55, nieuws met Vrouwke Kaljon. En je zal op meer plaatsen kunnen zwemmen.
9: Ja, want je mag vanaf juni volgend jaar overal zwemmen in Vlaanderen. Bijvoorbeeld in openbare meren, vijvers en waterlopen. Tenzij het anders is aangegeven. Want zwemmen in open water wordt een recht, dat meldt omgevingsminister Joop Broens. Nu mag je in principe nergens in open water zwemmen, tenzij het anders is aangegeven. Maar de regels worden omgedraaid. Let wel op, zwemmen kan nog altijd verboden worden als het gevaarlijk is of als het om vervuild water gaat. En het is ook volledig op eigen risico. De lange wachtrijen op Brussels Airport zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat zegt binnenlandminister Kente. Reizigers moeten soms tot 3 uur aanschuiven aan de grenscontrole. Door het personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Er komen 60 agenten bij, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. En ook de indeling van de grenscontrole in de luchthaven van Zaventem moet aangepast worden. De zware natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is onder controle, dat melden de hulpdiensten. Het vuur breidt niet meer uit, maar er zijn wel nog altijd meerdere brandhaarden. Er worden blusvliegtuigen ingezet en de brandweer blust nog volop. In totaal verwoest het vuur al meer dan 2500 hectare natuur. In Zuid-Frankrijk wordt al weken gewaarschuwd voor extreme hitte, droogte en bosbranden. En de oorlog in Iran kostte de Verenigde Staten al miljarden euro's. Volgens Amerikaanse defensieminister Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog al bijna 33 miljard euro uit. Maar volgens experten liggen de echte kosten wellicht nog veel hoger. Intussen vallen de VS en Iran elkaar al voor de 11e nacht op rij aan.
0: Nostalgie weer.
9: Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In de namiddag krijgen we soms opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje, daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden. Vrijdag zonniger en wat warmer bij 25 graden. Zaterdag belooft de mooiste dag te worden met veel zon en temperaturen tot 28 graden. En zondag terug meer bewolking en regen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
10: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
11: Met Tony.
0: Nummer 10.

0: Happy van Pharrell Williams.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Ja, in de Nostalgie-app laat Sophie Wijns uit Hasselt weten dat Pharrell er absoluut bij moest. Dat is precies hoe ik me voel als ik eindelijk boven ben tijdens die lange bergwandeling. Tijdens de klim zelf ben ik ietsje minder happy, maar dat hoort er nu eenmaal bij, schrijft ze. Dat is zo, hè. Eerst een beetje afzien en dan genieten. Wat moet er absoluut mee op zo'n bergwandeling? Ja, water natuurlijk, heel belangrijk. Ook zonnecrème, een regenjas, mocht het beginnen regenen. Iets om te eten en blijkbaar volgens luisteraar Gert Brusselmans vooral iemand die de rugzak wil dragen. Ja, daar wordt hij ook happy van. Zo klimmen we verder met op nummer 8 Peter Gabriel. Een berg voor beginners, dat is een heuvel. Dus we gaan voor Salisbury Hill.
1: De 10 van Nostalgie. Nostalgie.

0: Aerosmith en Run DMC, ja, die hadden toch wel een stevige pas. Ze werden genoeg gekozen om op 7 te landen in jouw 10 van nostalgie. Walk This Way. Vandaag is het de bergwandeling top 10. Voor het grote werk heb je de Alpen en de Dolomieten bijvoorbeeld. Maar je hoeft het niet altijd zo ver te zoeken. De hoge venen, de valleien rond Bouillon met de Semois in de buurt, die geven je dichter bij huis ook zeer prachtige wandelingen. Een must-see in eigen land als je van wandelen en hellingen en vooral mooie panorama's houdt. We kijken weer wat verder in de team van nostalgie met op 6 Dire Straits, Walk of Life. En meteen daarna, iets ruiger, ook iets ruiger landschap, River Deep, Mountain High, Ike en Tina Turner.
1: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
2: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
1: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
5: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
4: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
5: Die van de buren.
4: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
5: Allee, het is goed. Maar ik rijd in naar 20 winkels, hè?
4: Nee, 1 adres.
1: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
6: De 10 van nostalgie. Nummer 6.

0: River Deep Mountain High. Dat is de routebeschrijving van een wandeling waar je achteraf 3 dagen zware spierpijn van hebt. Ike en Tina Turner. Maar die kunnen dat aan natuurlijk. Het is 9:55 ondertussen. Oh.
1: De 10 van Nostalgie.
0: We gaan daar zo dadelijk mee verder. Maar eerst even Tine hier aan de telefoon. Tine uit Sint-Katelijne-Waver. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat is Tony.
0: Zeg, welke song mag voor jou vooral niet ontbreken in de bergwandeling top 10?
2: Ah, wel, ik wil heel graag Running Up That Hill van Kate Bush horen.
0: Running Up That Hill zelfs. Amai, is er een speciale reden voor?
2: We zijn dus al lang 30 kilometer gaan wandelen, wat wel wat ver was. En dan heb ik mijn oortjes ingestoken, heb ik dat nummer opgezet en dat heeft mij echt geholpen om groter te wandelen eigenlijk. Ja. Echt een super top nummer.
0: Ja, Kate Bush die heeft dan mee het tempo bepaald voor jou.
2: Ja, zeker. Het is een goed tempo in, dus.
0: Ja. Oké. Okay. Zeg, ik heb nog een verrassing voor jou, want je hebt een suggestie gedaan. Dan win je een bon van €50 van Smartfoto. Komt dat van pas? Ben je er blij mee?
2: Ja, ik ben daar kei blij mee. Dat komt zeker van pas.
0: Oké, okay, waarom?
2: Ik ben dus naar Griekenland geweest. Ik heb daar kei veel toffe foto's getrokken.
0: Zalig. Ja?
2: Dus dat is perfect voor in zo'n fotoboek of zo.
0: Ja. Oké, okay, kan je lekker nagenieten.
2: Ja, dat kan ik aan iedereen laten zien. Zo, dat mee was, dat was kei tof.
0: Beetje gaan stoeven ook. Zeg, Tine, bedankt dat je erbij was. Bedankt voor jouw suggestie. En nog veel plezier met die bon van Smartfoto. Die is onderweg. En we horen elkaar nog, hè?
2: Dankjewel.
0: Bye-bye.
2: Ja, super, dankjewel. Tada.
1: De 10 van Nostalgie. Nostalgie.
3: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
4: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
3: Een souvenir van je congé.

Ja, dit is mijn favoriet tijdens de dodentocht. Stuurt Dirk en Marijke, Rozen en nog heel wat andere toffe nostalgieluisteraars. Vinden de Proclaimers een topnummer en zo komt hij op 3 terecht in de 10 van nostalgie. Het is nog maar een heel klein stukje nu tot de nummer 1. Dus we zijn bijna aan de top van de berg met op 2. Deze prachtige Motown-hit van Dinah Ross en de Supremes. Dit is Ain't No Mountain High Enough.

0: negen platen achter de rug. Nog eentje te gaan en jullie nummer één is eigenlijk de perfecte beloning na een lange bergwandeling. Dat moment waarop je boven komt, om je heen kijkt en op slag vergeet hoeveel keer je onderweg hebt gevraagd. Is het nog ver? De nummer één van jullie bergwandel top 10, die komt er dus zo aan.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
7: Een dagje.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De 10 van Nostalgie.
3: Met Tony.
2: Nostalgie. Nummer 1.

Dit was hem, de platen die het meest opdook in de nostalgie-app. Nummer 1 van de bergwandeling top 10. We hebben geklommen, gezweet, 500 miles gewandeld. En geen enkele berg was hoog genoeg om ons tegen te houden. En dan aangekomen op de top was het vooral genieten van de zon met Katrina and the Waves en Walking on Sunshine op 1. Morgen een nieuwe editie van de 10 van nostalgie. En dan gaan we voor de ultieme vakantieplaten. De vakantie top 10 dus. Met nu al meteen eentje om de juiste sfeer te zetten. Hier is Madonna.

zijn hier eigenlijk op hun hond aan het roepen. Hè? Maar dat is een verhaal voor een andere keer, misschien in Top 3000 Heroes nog eens. Alexandra komt eraan, zometeen ook een nieuwe bestemming. We smijten met de dart. Deze zomer reizen we de wereld rond met dat dartpijltje. Waar het op de wereldkant land, op de wereldkaart landt, liever, daar gaan we naartoe. Ben je er al geweest? Deel dan je verhaal of beste tip over dat land via de Nostalgie-app. En dat kan je dus zometeen weer doen. Voilà, en nu is het aan Alexandra en deze hier. Twee lieve dames met een hele mooie glimlach. Straks dus Alexandra, maar eerst Shanice en I Love Your Smile.

0: do.
1: Straks bij Nostalgie.
2: Direct dikke ambiance na het nieuws. Komt Opus eraan met Life is Life.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Go, go, go naar Imperno. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
9: ZIT-idee.
10: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
9: ZIT-idee.
10: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
9: ZIT-idee.
10: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZIT-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
9: ZIT-idee.
10: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
11: Vichy. Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Vichy.
12: Nostalgie.
2: Een goedemorgen. Het is bijna 2:40. Het nieuws met Fraukje Kalliont. En blijkbaar blijft de Brusselse brandweer staken, Fraukje.
14: Ja, ook vandaag blijft een deel van het brandweerpersoneel thuis. Dat meldt de Christelijke Vakbond. Verschillende kazernes zijn nog onderbemand. Gisteren op de Nationale Feestdag voerde de Brusselse brandweer al een stakingsactie. Ze willen meer middelen en meer personeel. Maar de vakbonden konden nog niet praten met minister-president Dilies. En zolang dat niet gebeurt, blijft de brandweer dus staken, klinkt het. Ze blijven wel uitdrukken voor dringende oproepen. Vorig jaar kregen 41 sociale huurders een boete omdat ze geen Nederlands spreken. Gemiddeld betaal je daarvoor zo'n €200. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid De Grande heeft opgevraagd. Wie sociaal huurt moet verplicht Nederlands spreken, maar die controle daarvan loopt vaak fout. Er is geen algemeen systeem dat zoiets opvolgt en daar komt binnenkort wel verandering in. Vanaf 2028 krijgt Vlaanderen wel een centraal huurdersregister. In totaal zijn er meer dan 150.000 sociale huurders in Vlaanderen. En ruim de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijds. Vorig jaar ging het om zo'n 6.600 kindbegeleiders. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Caroline Genee. De kindbegeleiders werken zo'n 3,5 dag per week omdat ze voltijds werken in de sector te zwaar vinden. Of omdat ze het moeilijk kunnen combineren met het gezinsleven. Nu mag een kinderopvang tot 8 kinderen per begeleider opvangen, maar ze vragen zelf om dat aantal te verminderen.
1: Nostalgie weer.
14: Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In de namiddag krijgen we soms opklaringen en maximaal tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje, daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden. Vrijdag zonniger en wat warmer bij 25 graden. Zaterdag belooft de mooiste dag te worden met veel zon en temperaturen tot 28 graden. Maar zondag terug meer bewolking en regen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
12: Nostalgie.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
12: Met Alexandra.
2: En ik ben nu al benieuwd in welk land we gaan terechtkomen. Zometeen gaat het gebeuren.

0: Zeker en vast, want onze reis gaat verder.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, gisteren bleven we nog dicht bij huis. Op de nationale feestdag haalden we met veel plezier onze Belgische trots boven. Dat heb jij ook nog gedaan, Tony.
2: Absoluut. Ik heb trouwens een hele leuke tip gekregen van Ans. Die nam ons mee op een wandeling door Brugge langs de Veste. Dan zie je molens en dan ook nog een extra tip. Het Engels klooster. En dan ook iets om lekker te gaan eten daar. Ja, ik was er heel blij mee. Ik ga dat allemaal uitproberen.
0: Zoveel moois in eigen land natuurlijk. Ja, we gaan het altijd maar verzoeken. Brazilië was gisteren ook nog in de namiddag. Benieuwd waar we nu gaan belanden, Tony. Het is aan jou weer.
2: Hallo, ik ga mijn best doen. Ik kies een land uit waar je lekker kan eten en waar goede wijn is.
0: Een land waar je lekker kan eten en goede wijn is. Ja, okay, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden.
2: Ja. Hou je klaar, Alexandra?
0: Jij mag, wacht, ik ga afstellen. 3, 2, 1, Oei, waar zijn we terecht gekomen, Tony?
2: In Oostenrijk.
0: Oostenrijk?
2: Ja, daar hebben ze goede Riesling.
0: Daar hebben ze goede apfelstroedel.
2: Zeer lekker.
0: Ja, zeer lekker. En hebben ze daar een goede wijn? Ik denk het ook wel waarschijnlijk.
2: Ja, ja, zeker en vast.
0: En
2: mag
0: ik
2: je
0: denk
2: niet onderschatten.
0: Dat ook een land is dat tof is om te bezoeken. Niet alleen in de winter, maar ook in de zomer. Want iedereen focust zich dan op skiën en zo, maar je kan waarschijnlijk nog veel meer in Oostenrijk. Dus, hebben jullie toffe verhalen over Oostenrijk? Ben je er geweest? Wat moeten we er absoluut gaan bezoeken? Laat het ons weten in de Nostalgie-app. En deel het met alle nostalgie-luisteraars. En dit is Katy Perry. Goedemorgen.

0: En vakantiefoto's uit Oostenrijk mag je ook altijd sturen in de Nostalgie-app. Dat is onze bestemming tot 2 uur, Oostenrijk. Marijke stuurt in de app. 2 jaar geleden in Villach, Oostenrijk geweest. Een tussenstop naar Kroatië. En de dag die we volledig hadden om de bergen in te trekken, heeft het de hele dag gestort regend. Maar we zijn naar de Decathlon gegaan voor regenjassen en onze wandeling naar een waterval gedaan. Prachtige wandeling. En ook in de regen was dat de moeite. Dat vind ik nu fantastisch. Ik denk inderdaad dat dat zo'n land is. Als het regent, dan ga je daar ook gewoon door. En blijf je wandelen. Dus alles over Oostenrijk, welkom in de Nostalgie-app. Ik heb zo meteen een flamboyante Oostenrijker trouwens, die bewees dat je zelfs in het Duits de hele wereld kan veroveren.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
7: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
8: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
7: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
8: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.

0: In de film Grease namen ze afscheid als koppeltje. Na een zomerliefde. Is dat iets dat nog gebeurt in 2026? Dat vraag ik me wel eens af eigenlijk.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En we zitten in Oostenrijk. Ik wil het samen met jou ontdekken, Oostenrijk. Want ik ken het eigenlijk alleen maar een beetje van een paar skivakanties. En ik begon dit uur met Opus, Life is Life. En ik bedenk me nu dat dat ook heel toevallig eigenlijk een groep uit Oostenrijk is. Want toen wisten we nog niet waar we naartoe gingen. En nu Falco. En dat is een Oostenrijker die ook wel muziekgeschiedenis schreef. Hij kwam uit Wenen. Zijn echte naam is trouwens Johan Hulze. Hij was heel eigenzinnig. En soms ook wel wat provocerend. En mengde pop, rock en rap in het Duits. En dat was toch wel heel nieuw in de 80's. Zijn leven was veel te kort, dat weet je waarschijnlijk wel. Hij was nog maar 40 toen hij verongelukte in de Dominicaanse Republiek. Maar het is nog altijd de enige Duitstalige song die ooit op nummer 1 stond in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dat wil wat zeggen. Een wereldhit geïnspireerd door niemand minder dan Mozart. En natuurlijk een hit gescoord door een Oostenrijker. Mogen ze daar nog altijd trots op zijn. Ik heb dan ook een speciale mix, de Canadian American 86 mix. Hier is Falco.
2: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic.

0: Whitney Houston bij Nostalgie op een woensdagvoormiddag waarin het al een beetje geregend heeft. Ja, ik moest er ook aan wennen, eerlijk gezegd. En Edwin stuurt, op je t-shirt staat Beach Explorer. Het zal dan toch niet voor vandaag zijn, nee. Verkeerde outfit gekozen, maar dat is allemaal niet zo erg. Oostenrijk, dat is ook een bestemming waar het heel mooi weer kan zijn, maar ook kan regenen af en toe. Ik denk dan meteen aan bergen skiën in Tirol, aan meren. En Natasha stuurt ons, Vaken had daar een caravan in Oostenrijk. Hij verbleef daar 6 maanden per jaar. En ze is er natuurlijk heel veel geweest. Dus ik ga zo meteen eens proberen om Natasha te bellen. En we hebben ook een treintipper. Als je een trip wil doen, met de trein dus.
1: Daar zijn we.
2: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken. Met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
1: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Luister en je bent op vakantie.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Het grote Nostalgie-reisbureau.
8: Met Alexander.

0: Dolly Parton. Hey, dag Dasha.
1: Hallo.
0: Is voor jou 9 to 5 vandaag?
1: Ja, maar dat is een beetje druk.
0: Met een kleine onderbreking, want ik heb jou opgebeld natuurlijk. Klinkt dit bekend in jouw oren trouwens? Dit soort van muziek?
1: Zeker en vast.
0: Ja, want jij bent heel veel...
1: Dat is de muziek, dat is onze bompa elke keer in zijn auto had opstaan.
0: Ja, voilà, want dit is echt typisch muziek uit Tirol. Heb ik speciaal opgezocht. Want jij bent daar heel veel geweest, hè?
1: Wij zijn daar zowel in de zomer als in de winter naartoe geweest. Onze va, die net daar een caravan.
0: Aha.
1: En die verbleef daar eigenlijk 6 maanden per jaar.
0: Ja. En waar was het dan precies?
1: In Reuten.
0: Ja.
1: Dus dat is vlak over de Duitse-Oostenrijkse grens eigenlijk. En die net daar een caravan staan.
0: Ja, fantastisch. 6 maanden per jaar. En jullie gingen dus zowel in de zomer als in de winter, als ik het goed begrepen heb, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: in de zomer is dat daar fantastisch, alles groen, fantastisch om te wandelen in de bergen. En in de winter, ja, uiteraard gaan skiën daar.
0: Ja, dus jij hebt heel veel skivakanties gehad.
1: Ja, dat valt wel mee.
0: Maar wat is er nog zo bijzonder voor jou aan Oostenrijk en Tirol? Wat zijn zo nog herinneringen die je voor altijd zullen bijblijven? Of een plekje waarvan je zegt, van ja, daar moet je toch echt eens absoluut naartoe gaan?
1: Goh, wat je echt moet doen, is echt de bergen intrekken. Hè?
0: Ja.
1: Wat dan heel fantastisch is, is dat je je wandelingen doet en dan richting een stuubeke gaat, waar dat je zo lekkere pannenkoeken kunt eten.
0: Ja.
1: Maar een straffe wandeling, hè? Dat zijn zo de mooie herinneringen voor mij.
0: En ik denk dan toch ook wel aan toch wel veel mooi weer en helderblauwe hemels. Dat zie ik toch ook
1: echt
0: wel.
1: Echt waar. Dat is daar prachtig, hè, in de zomer.
0: Ja, en veel zuurstof in de lucht.
1: Ja.
0: Okay. Ga je er nog vaak naartoe?
1: Nee, onze vader is spijtig genoeg overleden en dan hebben ze die caravan ook weggedaan.
0: Ja, maar toch nog maar eens doen, hè, Tasha, kom aan.
1: Ja, zeker weten. Maar dan zal het in de winter zijn om te gaan skiën.
0: Oké, okay. Pracht plan lijkt mij dat. Dankjewel dat ik je eventjes mocht storen tijdens je drukke werkdag. En ga je nog met vakantie?
1: Ja, in september. Terug naar Griekenland.
0: Ah ja, oké. Okay. Griekenland, ook altijd goed natuurlijk.
1: Ja, zal wel zijn.
0: En wij gaan verder met onze reis rond de wereld in Oostenrijk. Dankjewel, Natasha. Bye-bye.
1: Ja, graag gedaan. Bye-bye.

0: Ik zit er helemaal in u in de woensdagvoormiddag dankzij Britney Spears. Oostenrijk is onze bestemming in reis rond de wereld. En krijg ook een fotootje van Jessie Daams samen met de kindjes de gletsjer op. En ze zijn in Noorwegen. Klinkt tof. Ook voorzichtig blijven. En dankjewel voor de foto.
1: Ik

0: straks bij Nostalgie.
1: Verder Oostenrijk ontdekken. Ik krijg ook zoveel toffe foto's binnen van jullie vakanties daar. Dankjewel. En Phil Collins komt er ook aan.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Lenen bij Leeman.
4: Zeg Suzy, wat zit je aan zo op haar horloge te zingen?
5: Ik ben ontaftellen, Harry.
4: Ontaftellen?
5: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
4: Maar Suzy toch?
6: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
3: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
7: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 11:01. Het nieuws met Fraukje Kallion. En we zijn blijkbaar niet genoeg aangepast aan de klimaatverandering, Fraukje.
11: En dan vooral dan de transportinfrastructuur in Europa. Dat zeggen onderzoekers van onder meer de VUB. Je hebt de voorbije weken wellicht zelf al die impact gevoeld. Een betonnen wegdek dat omhoog is gekomen of een trein die is geschrapt door de hitte. Bij grote weerextremen zoals bosbranden en overstromingen wordt die impact nog groter. Bijvoorbeeld op onze spoorwegen, havens en luchthavens. Volgens onderzoekers kunnen we schade vermijden door onze broeikasgassen wel te verminderen. De Brusselse brandweer blijft staken, dat meldt de Christelijke Vakbond. Verschillende kazernes zijn nog onderbemand. Gisteren op de Nationale Feestdag voerde de Brusselse brandweer al een stakingsactie. Ze willen meer middelen en meer personeel. Maar de vakbonden konden nog niet praten met minister-president Delyes. En zolang dat niet gebeurt, blijft de brandweer dus staken, klinkt het. Er is wel een minimale dienstverlening, dus het blijft wel uitrukken voor dringende oproepen. En als je nog moet tanken, doe je dat best vandaag nog, want de dieselprijs stijgt opnieuw fors met 8,5 eurocent. Je betaalt aan de pomp dus tot maximaal €2,23 per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt duurder. Bij grote leveringen stijgt de prijs naar bijna €1,30 per liter.
0: Nostalgie weer.
11: Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In de namiddag krijgen we soms opklaringen met maximaal tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje. Daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden. Vrijdag zonniger en wat warmer bij 25 graden. Zaterdag belooft de mooiste dag te worden met veel zon en temperaturen tot 28 graden. En zondag terug meer bewolking en regen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
12: Met Alexandra.

0: Dinky Toys.
1: Reis rond de wereld.
0: En die brengt ons deze vanmiddag tot 2 uur zelfs naar Oostenrijk. Dus al jouw fantastische herinneringen aan Oostenrijk zijn welkom in de nostalgie-app. En er komen er echt ongelooflijke binnen. Onder meer van Karin Duwe, die stuurt: we waren enkele jaren geleden in Oostenrijk en dit jaar gaan we weer terug. Wat je zeker moet doen, de Krimmler watervallen. Echte moeite, wel helemaal uitlopen. Rutte, de hangbrug. En Dachstein, de treppen ins nichts. Dachstein, dat is een gletsjer daar blijkbaar, heb ik opgezocht. En de treppen ins nichts, dat blijkt een glazen uitkijkplatform te zijn dat letterlijk boven een bijna 400 meter hoge rotswand hangt. En je loopt dan zo via een smal bruggetje naar de trap die blijkbaar zo als het ware in de leegte verdwijnt, maar dan wel met een adembenemend uitzicht op de Alpen. Ik denk dat je wel geen hoogtevrees mag hebben als je dat wil doen, de treppen ins nichts. En dan daar vlakbij, Dachstein, het IJspaleis, dat is op een gletsjer. Dus daar wandel je door een paleis, volledig in ijs gemaakt. En je ziet daar dus ook blijkbaar prachtige ijssculpturen, verlichte gangen en heel indrukwekkende ijskamers. Het is daar het hele jaar door rond de -2 graden Celsius. Dus zelfs in de zomer, als je daar naartoe gaat, beter een dikke warme trui meenemen. Maar het klinkt allemaal heel, heel, heel mooi om te doen. Dankjewel, Karin, voor al die tips. En een hele fijne vakantie dit jaar in Oostenrijk. Als jij ook nog zo'n mooie herinneringen hebt aan Oostenrijk, deel ze dan in de Nostalgie-app. En wie weet is er dan een volgende vakantiebestemming voor jou bekend. Heb je zoiets van, daar wil ik zeker en vast naartoe. Of naar Zweden. Kan ook altijd. Hier is ABBA. Gimme, gimme, gimme.

0: Jij en ik. Zo is dat samen in een reis rond de wereld. Met deze voormiddag Oostenrijk. Dankjewel al voor al de tips. Zometeen Passenger met een nummer waarin je beseft dat liefde soms ook loslaten is. Hele grote hit geweest. Eerst Right Said Fred.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: ZID.
5: Nu tijdens de solden, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: ZID.
5: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
4: ZID.
5: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: ZID.
6: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
7: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
8: Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
9: Welkom thuis.
10: Nieuw bij National Geographic.
11: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
10: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
11: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
10: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
12: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
13: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
14: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
13: Echt?
14: Echt waar?
12: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
15: We are music, nostalgie.
16: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Die stilte, daar word je als DJ gek van. Maar het moet, want het hoort echt bij het nummer. Woensdag voormiddag, beetje een druilerige dag vandaag, zijn we niet meer echt gewend, maar het zonnetje gaat er waarschijnlijk nog wel doorkomen. En ook al die fijne vakantieherinneringen aan Oostenrijk, dankjewel. Bijvoorbeeld Els van Hees stuurt prachtige jeugdherinneringen aan het Lechtal. Daar gingen we op zangkamp met het Aarschots jeugdkoor. En we hebben er ook pittige bergwandelingen gemaakt en verrasten de wandelaars met een mini-concertje bij de berghutte. Ah, dat is tof dat jullie daar dan ook nog jullie zangtalenten hebben kunnen laten horen. En we gingen er ook naar de mis in idyllische mooie kerkjes. Heerlijk en natuurlijk fantastisch om er nog naartoe te gaan. Want Els gaat nog steeds naar Lechtal om er te gaan skiën. Dankjewel. En laat ze maar komen, die herinneringen aan Oostenrijk. Trouwens, ik heb een zangeres, een groep eigenlijk, die uit Duitsland is, maar ook scoorde in Oostenrijk. Nena. 99 Luftballons vloog er in 1983 rechtstreeks naar de nummer 1. Het is dus een Duitse, maar ook door de Oostenrijkers heel graag gezien.

0: Ik heb veel citroenbomen gezien aan het Gardameer. Het waren grote citroenen die daar al aan hingen. Maar we zitten in Oostenrijk in onze reis rond de wereld. En ik zie net dat Gina ook nog een hele toffe tip heeft doorgestuurd voor ook een plek in Tirol die we absoluut moeten ontdekken. Gaan we zo meteen eens verder bestuderen. En Ellen Petrie is er natuurlijk ook. Staat al enkele weken op post in Brussels Airport met zometeen ook weer een heel tof nieuw verhaal van iemand die ze daar is tegengekomen. Oostenrijk, dat zijn ook bergen, geeft mij altijd een beetje een gevoel van vrijheid, toch? Ik weet niet hoe dat bij jou zit. En als het over vrijheid gaat, dat hebben George Michael en Andrew Ridgeley heel goed uitgedrukt in een nummer in de 80's. Freedom komt eraan na Stevie Wonder.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
4: Mannekes,
5: Bompi,
4: luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allegas.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
9: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
8: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
9: Die van de buren.
8: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
9: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
8: Nee, één adres.
3: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
10: Oké, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
11: Een koord, duct tape,
10: rubberbotten, een schop.
11: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
10: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
12: Uh-huh. Heb je geen klantenkaart, meneer?
13: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
10: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Alexandra.

0: En Freedom, dat is toch ook wel naar je vakantiebestemming vliegen.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Ellen Petrie heeft al zoveel toffe verhalen gehoord op Brussels Airport. En je ziet sommige van haar ontmoetingen ook op onze socials. Nostalgie België op Instagram. Zorg dat je ons volgt. Gisteren nog een tof interview gezien met de verantwoordelijke van de special party flights voor Tomorrowland. Het was wel boeiend wat hij allemaal te vertellen had. Ondertussen is Ellen nog altijd op Brussels Airport. En je moet wel weten, als Ellen een schattig hondje ziet, dan gaat ze er duidelijk op af. Het is aan jou, Ellen.
2: Mevrouw, kan ik u iets vragen? Jij gaat met de hond op reis, ja. Zie ik. Wat is de naam van de hond en wat is jouw naam om te beginnen?
3: Sophie en dat is Sweetie.
2: Sweetie. En uw man is daar ook bij?
3: Ja, dat klopt.
2: Dus jullie zijn eigenlijk met z'n drietjes op vakantie. Ja. Ik heb geen hondje, maar er zijn heel wat mensen, denk ik wel, die reizen met een huisdier. Ja. Zijn daar bepaalde voorwaarden dat zij mee mogen? Of hoe gebeurt dat eigenlijk? Wat moeten ze doen?
3: Aangezien dat zij klein is, mag zij mee in de cabine. En dat is tot 8 kilogram met de tas, inclusief. En dat zit tussen mijn voeten.
2: Oké.
3: Okay. Wij moeten haar ook boeken.
2: Je moet haar uiteraard ook boeken, maar...
3: Dus de vlucht hangt af of dat een hond mee kan. Want er mogen maar maximum meestal 2 of 3 honden mee. Dus... En onze bestemming Alicante is zeer geliefd voor tweede verblijvers met een hondje. Dus,
2: Alicante, ik ben daar vorige week ook geweest voor een shoot. Ja. Maar bon, ze zeggen, hè, ik doe fotowerk. Kinderen en dieren zijn de moeilijkste om mee samen te werken. Omdat je die niet zo kan controleren. En ik neem aan een hondje... Stel dat dat begint te blaffen, of niet goed wordt, of eender wat, hoe ga je daarmee omgaan?
3: Ja, zolang ze bij mij is, is het tamelijk rustig. Maar als ze een klein kindje hoort, ja, dan moet ik haar sussen. Dan steek ik mijn hand wel een keer in de tas en wrijf ik haar een beetje. Of, dat komt wel in orde dan.
2: Geeft dat geen stress voor dat dier? Zo op vliegen?
3: Zij is dat gewoon van als ze klein was. En zij wordt bijna 12 jaar. Dus is dat zo gewoon om mee te gaan met ons. Dus ja, nee.
2: Dat begrijp ik. En dan? We zijn in Alicante.
3: Ja.
2: Gaan ze dan ook mee, Sweetie, naar het zwembad, naar de markt?
3: We hebben daar ons eigen vakantiehuis. Dus ja, ik werk ook van daaruit. Dus ze zit in de bureau bij mij, in de airco.
2: Dat is eigenlijk fantastisch, want
3: ja,
2: ik denk dat dan...
3: In de tuin lopen, dus ja.
2: En ze kan in de tuin lopen. Dus eigenlijk ook een beetje de tweede thuis.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja. Ik wens jullie een deugddoende vakantie. Het is alvast heel mooi weer. Ik ben er vorige week geweest. Het is ook puffen zoals hier.
3: Ja.
2: Maar... komt helemaal goed.
3: Okay,
2: veel plezier met drietjes. Joehoe.
0: Zeker en vast dat het goed komt. En Ellen Oor is straks natuurlijk ook nog eens terug. Ergens tussen 2 en 6 bij Marcia.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
1: We are music. Nostalgie.

0: Regen buiten. Hier in Antwerpen, Linkeroever. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Shania Twain was dat.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Verder door de bergen en de gletsjers in Oostenrijk. En ook een beetje crazy mag altijd. Seal na het nieuws.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en 3 vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie Nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
0: Goedemiddag, het is 2:40. Het nieuws met Frauke Kallion. En de vliegmaatschappij Ryanair neemt blijkbaar forse maatregelen.
6: Ja, de Ierse lage kostenmaatschappij Ryanair haalt 5 vliegtuigen weg uit de luchthaven van Charleroi. En het schrapt deze winter en volgende zomer 2 miljoen zitplaatsen op Brussels Airport en Charleroi. Komt omdat de federale regering de belasting op vliegtickets vanaf januari optrekt. Van 5 naar 7 euro. Ryanair heeft al langer kritiek op die verhoging van de vliegtaks. En noemt het schadelijk voor het Belgische toerisme en de luchthavens. De Vlaamse regering heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om illegale en criminele Airbnbs aan te pakken. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. Criminelen gebruiken ze steeds vaker voor bijvoorbeeld drugshandel of illegaal sekswerk. Voortaan moeten verhuurplatformen checken of de woningen correct zijn aangemeld bij de overheid. En als je zelf wil verhuren, moet je een echte contactnaam opgeven. Het Vlaams parlement moet de regels wel nog goedkeuren. En tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland betrapte de politie bijna 200 festivalgangers met drugs. Ze kregen meteen een boete, in totaal goed voor ruim 48.000 euro. Ook 13 drugsdealers werden opgepakt. Zij moeten later dit jaar voor de rechtbank komen. Maar opvallend, de festivalgangers weten niet altijd welke drugs ze precies kopen. Daarvoor waarschuwt het parket. De drugsresultaten zijn soms verschillend van wat de gebruikers denken te kopen. De meest gekochte drugs waren MDMA, cocaïne en ketamine.
1: Nostalgie weer.
6: Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In de namiddag krijgen we soms opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met een buitje, daarna overwegend droog en opklaringen tot 23 graden. Vrijdag zonniger en wat warmer bij 25 graden. Zaterdag belooft de mooiste dag te worden met veel zon en temperaturen tot 28 graden. Zondag dan terug meer wolking en regen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
7: Met Alexandra.

Een van de leukste hits voor mij toch, uit het album Thriller. Bijna alle nummers daaruit zijn hits geworden. Ook deze Pretty Young Thing van Michael Jackson. We zitten nog steeds in Oostenrijk in onze reis rond de wereld. Een berichtje van vele Engels. In 1978 was ik voor het eerst daar in Oostenrijk. Ik leerde daar Kaiser, Brötchen en Almdudler drinken. Ik ben nog steeds fan van de twee. De Glosch Glockner, dat is een gletsjer, was toen wel heel indrukwekkend voor mij als meisje van 8. En de felle wind blies mijn lievelingssjaaltje over de gletsjer. Misschien wordt dat ooit nog wel eens gevonden. Vele, dat is ja. Dat is een jeugdtrauma. Hè? Ik hoop dat je er ondertussen al over bent. En ook nog naar Oostenrijk teruggaat, want het is toch voor heel veel mensen ook een land waar ze hun hart aan verloren hebben. Laat ze maar komen, die fijne herinneringen aan Oostenrijk. Heb je daar misschien ook nog andere lekkere dingen gegeten? Mag je ook allemaal sturen in de Nostalgie-app. De Temperer en Maya krijg je zo meteen met Filit. En oh ja, de reiskaart die gaat straks ook nog passeren in dit uur. Kan je een fantastische trap mee winnen. Een trip, een trap niet.

0: Ik probeer hier mijn beste Duits aan het boven te halen. Want ik krijg hier berichtjes binnen natuurlijk in de Nostalgie-app. Over Oostenrijk en de toch wel speciale gerechten. Frederik stuurt, als kind ging ik met de skiklasse mee naar Ramsau, Steiermarken. En we keken allemaal uit naar onze eerste avondeten. Het was soep met stukjes pannenkoek erin. En heeft het even opgezocht, dat heet officieel dan frittatensoepen. Wordt vooral geserveerd in berghutten. Dankjewel, Frederik. Iets anders, dat is onze reiskaart. Die passeert 2 keer per dag hier. En het gaat ook dit uur weer gebeuren. En dan kan je winnen. Een trip naar Europarks, Secret Parks. Een verrassingsvakantie voor 4 personen. Dus als die reiskar voorbij komt, die je kan vergelijken met een ijskar qua geluid, stuur dan zeker reiskar in de Nostalgie-app. Elton John en Kiki D, eerst nog Kimmy Wat.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.

0: nooit. Het is hier een en al liefde bij Nostalgie. Kiki D en Elton John. En inderdaad, de reiskar is daarnet gepasseerd. En dan weet je dat het zover is dat ik een fantastische trip mag weggeven. Want we hebben hier echt de leukste trips voor jou. Heel de vakantie lang. En dat is nu Europarks Secret Parks. Een verrassingsvakantie voor maar liefst 4 personen. Wie die gaat winnen, dat gaan we nu te weten komen. Want we gaan nu iemand live opbellen die reiskar heeft gestuurd in de Nostalgie-app. Ik ben heel benieuwd wie ik aan de lijn ga krijgen. Het belt al, dat is al goed.
1: Hallo, met Lien.
0: Dag Lien. Goedemorgen, wat heb jij gestuurd in de Nostalgie-app? Goedemiddag eigenlijk.
1: Reiskar.
0: Dat is helemaal goed.
1: Oh,
0: ja, dat betekent dat jij dus wel met 4 personen naar een van die parken mag, Europarks.
1: Oh, wat leuk. Dank u wel.
0: Ja, had jij al vakantieplannen of ben je al met vakantie geweest?
1: Wij zijn al op vakantie geweest.
0: Voilà. Dat is dan nog een extra tripje erbij, hè?
1: Ja, dat is altijd leuk, hè.
0: En wie ga je meenemen?
1: Mijn man, mijn dochtertje van 2 jaar en mijn zus.
0: Dat klinkt echt wel het perfecte gezelschap voor zo'n midweek of een weekend. Dan mag je zelf kiezen in een van die vakantieparken. Jij beslist wanneer je gaat, maar pas een week voor je vertrekt weet je naar welk park je mag gaan. Wat vind je daarvan?
1: Oh, leuk.
0: Ja, spannend, hè? Een beetje extra spanning, dat mag altijd wel. Een beetje avontuur.
1: Ja, dat mag zeker.
0: Oké, meld het snel aan al die mensen die met jou meegaan. En we wensen jou daar een fantastisch verblijf in Europarks.
1: Super, dank u wel.
0: Fijne zomer nog.
1: Ja, wat wel.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: reis rond de wereld bij Nostalgie. Nog tot 2 uur zitten we in Oostenrijk. Zo meteen nog een tip van Gina die binnenkwam in de Nostalgie-app. En ik wil het ook nog eens hebben over iets typisch voor Oostenrijk. Iets met je stem, wat mij niet gemakkelijk lijkt. Maar eerst nog Vanessa Paradis en Terrence Trent D'Arby.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
3: Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
6: Het grote nostalgie reisbureau
7: met Alexandra.

0: Als het over Oostenrijk gaat, dan is het ook geen probleem, denk ik, om veel calorieën binnen te spelen.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Maar ik had het daarnet al over frittatensoepen. Dat is soep met stukjes pannenkoek erin. En Pieter die stuurt typisch is Keizers Marren. Dat is een dikke pannenkoek met bloemsuiker en kompot. Klinkt allemaal heel erg heerlijk en ook zoet. Gelukkig dat je ook veel kan wandelen in Oostenrijk en daar dan weer de calorieën wegkrijgen. Want Gina stuurt ook een absolute aanrader in Imst. Dat is een deelstaat van Tirol in Oostenrijk. Dat is de Rosengartenschlucht. Dat is een spectaculaire kloof van ongeveer 1,5 kilometer. En via bruggetjes, trappen en smalle paden kom je dan langs een bruisende bergbeek. Klinkt allemaal heel mooi. En die route eindigt dan blijkbaar in het historische centrum van Imst. Het is een populaire uitstap voor natuurliefhebbers en wandelaars en mensen die te veel hebben gegeten in Oostenrijk. Ook natuurlijk. Dankjewel Gina voor alweer die toffe tip. Maar Oostenrijk, dat is ook jodelen. Dat lijkt me zo moeilijk, ik kan het niet. Dit was Appenzeller Jodeler. Kan jij het ook jodelen? Mag je dat altijd laten horen in de Nostalgie-app. Je niet in

Het beste van de hele wereld krijg je hier tijdens de vakantie bij Nostalgie. Reis rond de wereld, dat doen we elke dag hier. En ik wil het in het volgende uur ook nog wel eens hebben over die typische Oostenrijkse klederdracht. Dat fascineert mij eigenlijk ook wel een beetje. En Pascal die stuurt ook nog in de Nostalgie-app over dat jodelen gesproken. Ja, sla op uw vingers met een hamer en je zal jodelen als de beste. Daar ga ik dan toch voor passen, Pascal. Maar dankjewel voor de tip. Tina Turner nog en deze OMC. How bizarre.

0: zitten we in Oostenrijk. Enkele weken geleden nog in Zwitserland. Waar deze Tina Turner een groot stuk van haar leven gewoond heeft natuurlijk.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En het gaat echt alle richtingen uit, want zo meteen even naar Afrika. En dat is alweer de geweldige hit van Toto na het nieuws.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Ja, nog 1 meter. Oh.
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
6: Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
0: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Ja, ik heb zo'n honger, Bart. Ik heb nog een beetje van een banaan genomen, sorry. Ryanair neemt maatregelen door vliegtuigen.
8: Jawel, de eerste lage kostenmaatschappij Ryanair die haalt 5 vliegtuigen weg uit de luchthaven van Charleroi. En het schrapt deze winter en volgende zomer 2 miljoen zitplaatsen op Brussels Airport en Charleroi. Komt omdat de federale regering de belasting op vliegtickets vanaf januari verhoogt. Van 5 naar 7 euro. Ryanair bekritiseert al langer die stijgende vliegtaksen. Noemt het schadelijk voor het Belgische toerisme en de luchthavens. In het zuiden van Frankrijk staat sinds gisteren een groot natuurgebied in brand tussen Marseille en Nice. Zeker 400 mensen moesten vluchten voor dat vuur dat al ruim 2500 hectare natuur verwoestte. De brandweer kon zeker 100 tot 150 huizen redden, maar hoeveel er precies in de vlammen opgingen blijft onduidelijk. Bosbranden teisteren Frankrijk nu al weken en vernielden al 40.000 hectare bos en andere natuur veel meer dan vorig jaar. Maar het blijft dan ook kurkdroog op veel plaatsen daar in Frankrijk. En ik eindig met goed nieuws voor de wielerfans, want Remco Evenepoel bevestigt dat hij het natourcriterium van Aalst gaat rijden. Tweevoudige ritwinnaar en huidig nummer 2 van de Ronde van Frankrijk wordt zo de blikvanger van het evenement daar in Aalst dat volgende week maandag op het programma staat.
0: Ben jij een fan van Remco?
8: Ja, ik vind wel wat hij doet toch wel straf. Zeker als ex-voetballer. Plotseling je carrière helemaal omswitchen naar een wielrenner. Ja, dat en dat niveau halen. Chapeau.
0: Dan ben je een echte supersporter. Hè? Kan niet anders. Niet zoals wij.
1: Op Nostalgie weer.
8: Ik heb nu nog altijd geen poster hangen. Maar Bos, wat? Deze namiddag meer
0: nee,
8: op...
0: Een poster? Ja. Nee, ik ben een sporter. Hè?
8: Ja, maar ik heb nog altijd geen poster hangen. Ja. Zo'n grote fan ben ik dus nog niet. Hè?
0: Nee.
8: Goed, deze namiddag meer opklaringen. En het blijft droog bij 20 graden aan zee tot 24 elders. Vanavond klaart het verder op. Morgen en overmorgen eerst bewolkt weer met wat lichte regen. In de namiddag opklaringen en droger en tot 25 graden. Toch al eens kijken naar het weekend. Zaterdag start zonnig, daarna meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. Zondag eerst bewolkt met regen of buien. In de late namiddag meer opklaringen en droger. Maximaal zondag rond 22 graden. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Nee, je hebt posters van, wie was het? Janina Wiekmaier zeker.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
5: Met Alexandra.
0: We zitten nog steeds in de Oostenrijkse bergen. Je kan nog altijd tips sturen in de Nostalgie-app. Ik lees ze heel erg graag. Corona met Rhythm of the Night. Na Toto.

0: Het grote nostalgie-reisbureau.
1: Ik heb hier al zoveel bijgeleerd in het grote nostalgie-reisbureau. En jij hopelijk ook. Oostenrijk nog tot 2 uur. En dan komt Marcia straks langs en kiezen we een volgende bestemming. Altijd spannend natuurlijk. Maar voorlopig gaan we ook nog even door met Oostenrijk, dat ook 3 keer het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. Ik ga even overlopen met welke nummers.
2: Merci.
1: Dat was de eerste keer. 1966. Udo Jürgens en Merci, Chérie. En toen was er plots, in 2014, Conchita Wurst. Opvallende verschijning. Rise Like a Phoenix was de 2e keer dat Oostenrijk won. En nog niet lang geleden, in 2025 ook. Dat is ook al opera. JJ. And Wasted Love. En die overwinning zorgde ervoor dat het Songfestival dit jaar opnieuw in Wenen plaatsvond. Opera, ja, dat is natuurlijk ook iets typisch voor Oostenrijk, want ze hebben daar die prachtige opera in Wenen. En dat vind ik nu vreemd. Ik heb nog niks gehoord over Wenen. Heel veel gletsjers al, bergwandelingen, meren, andere dingen die je in Oostenrijk kan doen. Heel veel natuur, maar over Wenen nog geen woord gelezen. Is er niemand die dat wil aanbevelen als bestemming? Ik neem aan van wel. Dus laat je horen, Wenen-fans. Dit is REO Speedwagon. And keep on loving you.

0: Villa I. En Wenen is zeker de moeite om te bezoeken. Dat stuurt Natasha. Fantastisch, leuke musea. Ik ben Klimt, Gustav Klimt waarschijnlijk, gaan bekijken daar. De woonst van Sissi en gastronomisch ook zeker de moeite. En dan het oude en nieuwe stadsgedeelte, ook leuk in de winter. Ja, voor mij is het zo meer een bestemming die ik het liefst in de winter zou doen, Wenen. Oostenrijk, nog even, jouw bestemming en mijn bestemming. Tot 2 uur, dan komt Marcia Wardody met een nieuwe langs natuurlijk. Justin Timberlake zo meteen en Laïs Michiels en Soul Sister. Ik wil het ook hebben over de lederhozen en de dierendiddel.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: By National Geographic.
9: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
8: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
9: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
8: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.

0: Justin Timberlake.
1: Reis rond de wereld.
0: En we zitten nog steeds in Oostenrijk. Ook een berichtje van Lotte Bossuyt uit Bavikhoven in de Nostalgie-app. Ze zijn afgelopen paasvakantie gaan skiën in Kitzbühel. Hele toffe rooftopbar daar in het centrum van dit mooie stadje. Het is een tip die je meekrijgt voor je volgende skivakantie natuurlijk. Dat is nog even weg, want we zijn natuurlijk nog volop in de zomer nu. En ik wil het even hebben over die traditionele Oostenrijkse klederdracht. Dat heet tracht. Voor mannen is dat natuurlijk de lederhose. Dat is zo een korte of tot om de knieën lange leren broek. En met bretellen, met een geruit of wit hemdje, met kniekousen en dan ook stevige stappers, stevige schoenen daaronder. Maar voor vrouwen is dat meestal de dirndel. Ik denk dat ik dat goed uitspreek. Dat is zo'n heel aansluitend hemdje. Met een blouse en een beide rok en een schort. En ik wist het niet, maar de strik van die schort bij een dirndel, dat heeft een betekenis. Want als die links geknoopt is, dan is de vrouw in kwestie nog vrijgezel. Als die rechts geknoopt is, dan is ze getrouwd of toch zeker bezet. En als die knoop vooraan in het midden zit, dan is de vrouw nog maagd. Dat hoor je goed. En achteraan, dan is ze blijkbaar vroeg weduwe geworden. Dus als je ze nog eens spot, de dierendellen in Oostenrijk, dan moet je even kijken naar de strik van die schort, want het heeft dus duidelijk wel een betekenis.

0: Ricky Martin mocht ooit ook een thema zingen voor een WK voetbal. Ik heb er zo meteen nog twee die daar iets mee te maken hebben, want de ene is daar gespot als bezoeker en de andere dook op tijdens de rust van de finale als artiesten. Ja, ik weet niet. Je zal wel horen wie het wordt.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allegas.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
9: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
10: Een koord, duct tape, rubberbotten, de schop. Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
9: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
11: Heb je geen klantenkaart, meneer?
12: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
9: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
12: Safti.
13: Leden bij Leemans.
14: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
15: Ik ben aan het aftellen, Harry.
14: Ontaftellen?
15: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
14: Maar Suzy toch?
16: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
13: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
17: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
10: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
17: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
10: Die van de buren?
17: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
10: Allee, het is goed. Maar ik rijd in naar 20 winkels, hè?
17: Nee, één adres.
8: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
1: Het grote nostalgie reisbureau
18: met Alexandra.

Juist hoorde je de Rolling Stones, Mick Jagger. Een paar keer gespot in die laatste week van het WK. Als toeschouwer. En Madonna die zagen we dan weer natuurlijk tijdens de rust van de grote finale. Material Girl. Ja, het is bijna aan Marcia. Ik ga ze er meteen even bij halen in de studio. Dan kunnen we weer naar dat bord gaan. De wereldkaart en een nieuwe bestemming zoeken.

0: Nee, de maandag gaan we niet voor, denk ik. Gaan we niet voor, hè?
1: Dat is misschien een beetje ver ook.
0: Ja, en misschien raken we dan ook niet terug. Dat vind ik ook, niet, zo, dat vind ik ook niet zo interessant.
1: Daar gaan we mensen nodig hebben. Rond de wereld. Mensen nodig hebben met net iets meer kennis en zo dan ons, om daar te geraken.
0: Zeker en vast. Oostenrijk, daar waren we. Oh, dat was zo tof. Ja. Ik heb bijgeleerd over gletsjers die je ook in de zomer kan bezoeken. Met bijvoorbeeld zelfs een ijspaleis. Helemaal in ijs, waar je naartoe kan. Een glazen uitkijkplatform ook. Dat heet de trap naar het niets. Maar 400 meter hoog, dus je mag geen hoogtevrees hebben dan. En ook almdudlers en pannenkoeken met bloemsuiker.
1: Ah ja, dat hoort erbij.
0: En zelfs soep met stukjes pannenkoek.
1: Oh, leuk.
0: Ja, ook lekker. Allemaal in Oostenrijk. Maar goed, het is afgelopen met Oostenrijk. Het is tijd voor een nieuwe bestemming, Marcia. Waar gaan we straks naartoe?
1: Ik ga terug proberen een beetje verder te gooien.
0: Een beetje verder weg.
1: We proberen uit Europa weg te
0: gaan. Ik voelde het al dat jij gewoon...
1: Aha. Ja, oh. Dat is Azië.
2: Oeh. Wow. We zitten...
0: Ah. Thailand.
1: Thailand.
0: Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Ja, Thailand is superleuk. Ik ben daar ook geweest in Thailand.
0: Zouden er veel mensen zijn in ons nostalgieclubje die daar ook zijn geweest?
1: Ik ben daar zeker van dat er heel veel mensen daar naartoe zijn geweest.
0: Alright.
1: Dus laat ze maar komen, die straffe Thailand verhalen. En ik heb nog Destiny's Child met Independent Women. Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you

0: Straks bij Nostalgie.
1: We gaan naar Thailand straks met de radio's erbij. Gimme Love komt er zo aan.
2: Badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
11: ZitID.
12: Nu tijdens de solden, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
11: ZitID.
12: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
11: ZitID.
12: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
11: ZitID.
12: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2:42. Nieuws met Bart van Langenoven. En de Vlaamse regering verstrengt regels voor Airbnb's, Bart.
13: Ja, die verhuurplatformen moeten vanaf nu checken of huizen op de juiste manier zijn aangemeld bij de overheid. En als je zelf wil verhuren, dan moet je een bestaande contactnaam opgeven. De Vlaamse regering nam die nieuwe maatregelen om illegale en criminele Airbnb's aan te pakken. Want nu zijn meer dan de helft van die verhuurwoningen niet erkend. En criminelen gebruiken die al maar vaker voor bijvoorbeeld drugshandel of illegaal sekswerk. Het Vlaams parlement moet de nieuwe regels wel nog goedkeuren. En als je nog moet tanken, doet dat dan zeker vandaag nog, want de dieselprijs stijgt opnieuw. Deze keer met 8,5 eurocent. Je betaalt aan de pomp nu maximaal €2,23 per liter. De hoogste prijs sinds begin mei is dat. Ook stookolie kost meer vanaf morgen. Bij grote leveringen, minstens 2000 liter, stijgt die prijs naar bijna €1,30 per liter. En Noorwegen heeft deze voormiddag de 77 mensen herdacht die omkwamen bij de aanslagen in Oslo en Utøya zo'n 15 jaar geleden. Dat gebeurde met een plechtigheid in de kathedraal van Oslo. In de hoofdstad liet Anders Breivik, weet je wel, in juli 2011 een autobom ontploffen. In de buurt van een regeringsgebouw, 8 mensen overleefden die aanslag niet. Daarna vermoordde Anders Breivik 69 mensen, vooral tieners, op het eiland Utøya, die daar op zomerkamp waren. Noorse justitie veroordeelde Breivik tot 21 jaar cel en blijft ook altijd nog bezorgd over de radicalisering van jongeren die die neonazistische geïnspireerde aanslag verheerlijken.
0: Nostalgie weer.
13: Deze namiddag meer opklaringen, blijft droog bij 20 graden aan zee tot 24 elders. Vanavond klaart het verder op. Morgen en overmorgen eerst bewolkt met lichte regen. In de namiddag opklaringen en droger tot 25 graden. Het weekend dan, zaterdag start zonnig, daarna meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. Zondag eerst bewolkt met regen of buien. In de late namiddag meer opklaringen en droger. Maximaal zondag rond 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
2: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie.
11: Nostalgie.
0: Het grote Nostalgie reisbureau.
11: Met Marcia.

0: Right on Time, Black Box. Ik heb er net een leuke middag in Oostenrijk op zitten. En deze namiddag gaat de reis nog een stuk verder.
1: Reis rond de wereld.
0: We gaan naar Thailand samen nu. Een land waar je best een beetje tijd voor uittrekt, lijkt mij. Toch minstens een week of twee. Als je een beetje van alles wilt kunnen zien daar. De eeuwenoude cultuur, de tempels, de tropische natuur. Er zit heel veel schoonheid in Thailand. Dat lees en hoor ik. Maar ik ben er zelf nog nooit geweest. Dus help mij gerust met jouw reiservaringen in Thailand. Wat is jouw hoogtepunt daar al geweest? Wat heeft jou daar verwonderd? Aan welk uitzicht ben jij je hart verloren misschien daar? Kortom, waar moeten we absoluut naartoe als we ooit die trip naar Thailand boeken? Stuur het mij door, heel graag, in de Nostalgie-app. En dan maken we er samen een hele mooie Thailandreis van op je radio. De mannen van Aerosmith die komen ook

0: in de categorie filmmuziek waar je kippenvel van krijgt. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Zometeen heb ik voor jou een rockknaller uit de 80's die ons nog een stuk verder brengt, zelfs dan Thailand. Rechte ruimte in. Headed for Venus. Over 2 minuten.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Mannekes,
6: zombie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
10: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
11: Welkom thuis.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.

Onze reis rond de wereld brengt ons in Thailand de komende uren. Dus al jouw tips, jouw verhalen of herinneringen zijn welkom absoluut in de Nostalgie-app. Als je zelf ooit eens in Thailand bent geraakt. Steven Augustijns ging enkele jaren geleden al, lees ik. Hij raadt het Khao Sok National Park aan. Dat is in het zuiden van Thailand. Je loopt daar door een van de oudste stukken regenwoud ter wereld. Dat op zich moet al magisch zijn. Je botst daar ook op een prachtig meer. En hoge kalkstenen, rotsen die je echt wel een indrukwekkend zicht moeten zijn. En Steven heeft daar dus overnacht in een drijvende bungalow op dat meer om dan 's morgens wakker te worden in de mist op het water. Sprookjesachtig tafereel bijna. Steven, dat is zeker wel wat anders hè, dan klinkers en asfalt zien bij het opentrekken van de gordijnen 's morgens. Prachtige ervaring moet dat zijn. En Christel van der Meulen is ook al geweest. Zij heeft ook geslapen in een drijvend hotel dan. Dat is daar wel een ding precies in Thailand. Rijden over de bridge, over de rivier Kwai. En dan in Chiang Mai is ze een dag gaan meehelpen op een olifantenboerderij. Zelfs bovenop een olifant geraakt. En ook mee in het water gegaan om hem te schrobben met een borstel en hem te verzorgen en eten te geven. Een ervaring om nooit meer te vergeten. Merci om te delen, Christel en Steven. Wat een leuke start al. En het smaakt naar meer, hoor. Benieuwd wat we nog allemaal gaan ontdekken in en over Thailand. Ik hou het in de gaten voor jou. De komende uur hier is Stan Sharp.

0: Met het lachje erbij, dat hoort zo. Whitney Houston, love will save the day. Ondertussen komt er zelf dus ook al een audioberichtje binnen van Roger van Damme. De Roger van Damme, jawel. Want het is nog aan het laden, ik krijg het nog niet open voorlopig. We doen Blondie en Shakira en dan dukken we samen zometeen wat hij misschien wel te vertellen heeft over Thailand.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
5: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
6: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Of Zanzibar.
5: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
7: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
4: Het grote nostalgie-reisbureau.
8: Met Marcia.
9: Nostalgie. No fighting. We got the refugees.
10: No fighting.

0: Lia van Blondie bij Nostalgie. We zakken nog een klein beetje zuidelijker nu in Thailand.
1: Reis rond de wereld.
0: Dat is onze reisbestemming van deze namiddag. We gaan naar Koh Samui. Een van de grootste eilanden van Thailand. Met een beetje geluk loop je daar dus een van onze culinaire toppers tegen het lijf.
2: Hallo, ik ben Roger van Damme. Ja, ik zit natuurlijk zelf heel veel in Thailand. En als ik dan een tip moet geven... augustus wordt vaak gezien als regenmaand in Thailand. Nu, voor mij persoonlijk zal ik jullie zeggen dat Koh Samui eigenlijk in augustus hetzelfde weer is als bij ons. Prachtig weer. Echt geen regen, is eigenlijk zelfs een beetje hoogseizoen. Heel veel mensen trekken ook naar daar. Koh Samui is een echte, ja, laten we zeggen, een echt vakantieeiland. En je kunt er lekker eten, genieten, mooie stranden en lekker met scootertje rondrijden.
0: Stel het u voor, Roger van Damme op zijn scootertje daar op Koh Samui. Evelien Bloks bevestigt trouwens wat hij zegt in de Nostalgie-app. Zij is ook al op Koh Samui beland, maar dan om zalig te ontspannen na een rondtrek van een dikke 2 weken door Thailand. Je vindt er, zegt ze, luxe resorts, gezellige stranddorpen, mooie tempels ook om te bekijken, maar vooral ook prachtige natuur. En haar tip? Na Muang Waterfalls. 2 watervallen midden in de jungle. Zo mooi dat je het gevoel hebt dat je naar een schilderijtje staat te kijken. Merci voor de tip, Evelien. Op naar Casey en de Sunshine Band.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes.
8: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
8: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
8: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
8: Allegas.
6: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
11: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
12: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
13: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
12: Echt?
13: Echt waar?
11: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
14: Nieuw bij National Geographic.
15: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
14: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
15: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
14: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Nostalgie. Het is 2:42 al. Nieuws met Bart van Langenhoven. En de huizen van het kind krijgen extra subsidies.
3: Vlaams welzijnsminister Gené investeert 15 miljoen euro extra in die huizen van het kind. Waar gezinnen met vragen over hun opvoeding terecht kunnen. Maar ouders vinden niet altijd de weg naar die meer dan 200 huizen van het kind. En de ondersteuning hangt nog te vaak af van waar ze wonen. Daarom wil minister Gené dat die 220 huizen hun werking, aanbod en bereikbaarheid sterk uitbreiden. En ook beter op elkaar afstemmen. De huizen van het kind bestaan sinds 2015 en brengen steden, gemeenten en organisaties samen rond opvoeden en groeien, waar ouders en kinderen elkaar beter kunnen leren kennen. De luchthaven van Charleroi moet veel vaker andere vliegtuigmaatschappijen overtuigen om van daaruit hun vluchten te laten vertrekken en aankomen en niet alleen maar voor een groot deel afhangen van het aanbod van Ryanair. Dat zegt Waals minister-president Dolimont. Die reageert zo op de aankondiging van de eerste lage kostenmaatschappij om komende winter 5 vliegtuigen weg te halen uit Charleroi en 2 miljoen zitjes bij Ryanair te schrappen in de zomer van volgend jaar. Omdat onze regering de vliegtuigtax verhoogt naar 7 euro voor langere vluchten. En meer dan 770.000 mensen gingen al naar de Gentse feesten. En dat zijn er nu al meer dan vorig jaar, zegt de feestenburgemeester Joris van den Broeke. Opvallend is dat al maar meer mensen met de fiets naar de Gentse feesten rijden. De organisatie telde tot nu toe 20% meer fietsers in vergelijking met vorig jaar. En dat is positief. Daarom komen er waarschijnlijk volgend jaar extra fietsenstallingen en extra deelfietsen.
4: Nostalgie weer.
3: En er komen allemaal meer opklaringen ook. Blijft droog bij 20 graden aan zee tot 24 graden elders. Morgen en overmorgen eerst bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag opklaringen en droger en tot 25 graden. Het weekend dan. Zaterdag start zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. Zondag eerst bewolkt met regen of buien. In de late namiddag meer opklaringen en droger. Maxima zondag rond 22 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag. Zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
5: Met Marcia.

It's All Right, My Destiny, Lionel Richie. We zijn Thailand aan het ontdekken momenteel in onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie met alle leuke tips en verhalen die binnenkomen in de app. We hebben zo al een stukje van de natuur verkend daar in Thailand. We zijn net nog op de tropische stranden van Koh Samui geweest. En Yvonne de Bakker uit Hasselt noemt het zelfs de mooiste reis die ze ooit gemaakt heeft. Een begeleide reis was dat, een jaar of 15 geleden, met een toffe groep Belgen van alle leeftijden uit alle windrichtingen in ons land. En wat daar vooral is opgevallen tijdens die reis is hoe veerkrachtig de Thai zijn. Yvonne was er net na het regenseizoen. Ze zag heel veel huizen en natuur die onder water stonden. Maar de mensen daar, die doen gewoon voort, zegt ze. Ze roeien met de riemen die ze hebben en allemaal met een smile. Ze verliezen hun gastvrijheid niet. Echt wel het land van de glimlach. Ook in moeilijke tijden dus. Merci om te delen, Yvonne. Zo mooi. Ja, super welkom ook, hè, om mee te praten over jouw ervaringen in Thailand. Ik lees ze heel graag in de Nostalgie-app. En ik zorg natuurlijk ook voor de grootste hits tussendoor. Zometeen een toppertje van France Gall. En hier zijn we bij wie anders dan Rod Stewart.

0: als Gal Babacar. Zal ik jou zo meteen nog rap even meegeven waar jij exact moet zijn voor jouw volgende fotoalbum vol met je favoriete vakantiekiekjes, afgedrukt op onze kosten. We spreken af naar Hathaway en Adele zo meteen.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
3: Een koord, duct tape,
2: rubberbotten, een schop.
3: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
2: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
4: Heb je geen klantenkaart, meneer?
5: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
2: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
5: Safti.
6: Lenen bij Leemans.
7: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
8: Ik ben ontaftellen, Harry.
7: Ontaftellen?
8: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
7: Maar Suzy toch?
9: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

Frees aan het genieten van een paar dagen vakantie, lees ik in de Nostalgie-app. Net gaan uitwaaien in Nieuwpoort. Maar ook dan mag de muziek van Nostalgie niet ontbreken. En dat is super fijn. Dat we jou mogen ondersteunen in je werkdag. En ook helpen ontspannen tijdens je congés. Morgenochtend bijvoorbeeld hoor je hier weer de 10 van Nostalgie. Dat is een top 10 in een zomersthema dat elke dag verandert. En jij mag de songs kiezen die erin zitten. Voor de 10 van morgen is mijn collega Tony...

zoek naar songs deze keer waarin er op vakantie gegaan wordt. En dan denk ik automatisch aan deze. Quiero bailar la salsa. Een tripje Cuba om salsa te gaan dansen met Gibson Brothers. Maar dat ben ik, hè. Welke song schiet er bij jou te binnen in het thema vakantie? Songs waarin er naar een bepaald land gereisd wordt bijvoorbeeld. Of naar de zon, de zee of het strand. Stuur het gerust door, jouw suggestie. Jouw ultieme vakantiesong in de Nostalgie-app. Maak je meteen ook kans op iets leuks? Op een bon van €50 bij smartfoto.be om je mooiste reiskiekjes af te laten drukken in een fotoboek. Stuur maar door een vakantiesong in de app.

0: heupen een beetje soepel houden met Bee Gees hier. Night Fever. Zo meteen leg ik je uit wanneer en waarom je wel eens een klets water in je nek krijgt in Thailand. En dan heb ik het niet over regenwater. Dikke 5 minuten.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
3: Het grote nostalgie reisbureau
4: met Marcia.

Wat een leuke trip zijn we aan het maken tot nu toe samen door Thailand. Een heel boeiend land om te verkennen en over bij te leren in onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie. Want als je je timing een klein beetje goed kiest, krijg je wel eens een serieuze klets water in je nek daar. Judith bijvoorbeeld stuurt in de app, is al een paar keer een paar paasvakanties geleden naar Thailand geweest, aan de kanten van Bangkok. En ze kwam daar toevallig terecht in de Songkran. Dat is een traditioneel Thais festival, zegt ze, dat elk jaar wordt gevierd in april. Een soort inwijding van het nieuwe jaar. En dat wordt daar dus gevierd met water. Zoals wij dat doen met vuurwerk, gebeurt het daar met water. Overal vrolijke watergevechten op straat. En daar zit ook een verhaal achter, want met dat water was je elkaars tegenslagen en ongeluk van het voorbije jaar weg. En het is dus eigenlijk een manier om elkaar een frisse start toe te wensen. Dus als je ooit naar Thailand afreist, en het is toevallig midden april, dan bestaat de kans dat je een keer goed nat gaat worden. Ik geef het maar mee. Lekker verfrissend. En wie weet brengt het wel.

0: Who's Johnny? Dat is eigenlijk totaal niet van belang wie Johnny is. Want het is onze reiskar die je weer mag gaan spotten, zometeen veel belangrijker. En er zit een tripje in waarmee je deze keer echt eens even kan ontkoppelen van de drukte en van je telefoon ook. En gewoon genieten van elkaar en de rust in de natuur. Ja, ik vertel je zo naar waar het zit, naar waar het gaat liever en wat er in het pakket zit.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Eerst nog langs Pet Shop Boys en deze Simply Red.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Zit Idee.
6: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
5: Zit idee.
6: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1,199. Dus haast je naar
5: Zit idee.
6: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
5: Zit idee.
6: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
7: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
9: Wie? Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
5: Nostalgie.
0: Netjes 2 voor 4. Nieuws met Bart van Langenhoven. Het is onveilig in de gevangenis van Haren, Bart.
11: Ja, daar waren de voorbije dagen opnieuw enkele serieuze incidenten. En er raakten een tiental cipiers en personeelsleden gewond. Incidenten gebeurden tijdens het uitdelen van het eten aan de gedetineerden en tijdens het fouilleren van een gevangene die terugkeerde naar de cel. Maar cipiers vonden een pak verdovende middelen bij de man en hij reageerde bijzonder agressief. En tijdens een wandeling van of vielen enkele gevangenen elkaar aan met zelfgemaakte steekwapens. Vakbonden noemen de situatie in Haren gewoonweg onveilig. In Rotterdam in Nederland zijn 2 trams tegen elkaar gebotst op de bekende Erasmusbrug. Een van die trams ontspoorde ook. Zeker 15 mensen raakten gewond. Een van hen ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Door de botsing viel er ook enkele brokstukken op straat. Politie sloot die Erasmusbrug af daar in Rotterdam. En het verkeer moet omrijden. Hoe lang de hinder duurt daar in Rotterdam, dat weten de hulpdiensten nog niet. En de oorlog met Iran kostte de Verenigde Staten al meer dan €30 miljard. Dat zei defensieminister Hegseth in de Amerikaanse Senaat. Waar hij de vraag van president Trump verdedigde om nog eens bijna €80 miljard te investeren in defensie. Geld voornamelijk bedoeld voor de oorlog met Iran. Amerikaanse media twijfelen wel een beetje aan de juistheid van die bedragen. Bij de oorlog stierven al duizenden Iraniërs. Aan de Amerikaanse kant zo'n 20 soldaten.
9: Nostalgie weer.
11: Er komen al maar meer opklaringen. Blijft droog bij 20 graden aan zee tot 24 elders. Morgen en overmorgen eerst bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag opklaringen en droger en tot 25 graden. Zaterdag start zonnig, daarna meer wolken en kans op een bui bij 27 graden. Zondag eerst bewolkt met regen of bui. In de late namiddag meer opklaringen en droger. Maximaal zondag rond 22 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
5: Nostalgie.
9: Het grote Nostalgie Reisbureau.
5: Met Marcia.

80s nostalgie. Met Always On My Mind in die heerlijke beatversie van Pet Shop Boys. En zo wordt het 4:08. Onze reiskar gaat weer uitrijden. Het is weer het moment aan jou, zoals elke dag, om hem te spotten hier op de radio. En zo de trip te winnen die erin zit, de hele zomer lang, hier bij Nostalgie. Deze keer maak je kans op echt wel een heel tof weekendje weg. We gaan richting Warredal. Super tof recreatiedomein in Neerouteren, Limburg. Daar zit in dat pakket een gezellige overnachting voor twee personen in een van hun cozy cabins of tiny houses, midden in de natuur. Dus je kan echt eventjes ontkoppelen van de drukte en genieten van het groen en de rust samen. En daarnaast mag je ook nog eens binnen in het indoor en outdoor adventure park van Warredal. Je kan er verschillende hoogteparcours gaan doen, een Via Ferrata zit ertussen, gaan ziplinen, klimmen en klauteren op hoogte. Dus eigenlijk op een sportieve en leuke manier quality time. Samen. Klinkt toch super, geef toe. Wat moet je doen om die trip te winnen? Je weet het misschien al wel ondertussen, hè? Onze reiskar in de gaten houden. Ik laat hem nog eens horen als test, zodat iedereen mee is in het geluid dat we zoeken. Dus je hoeft nu nog niet te sturen, maar bij wijze van test nog eens luisteren. Voilà, dit is het geluid dat je moet onthouden. Onze nostalgie-reiskar, hoor je hem straks nog een keer voorbij komen, dan is het moment om reiskaart te sturen in de Nostalgie-app. En dan win jij, wie weet wel, een pracht van een weekend in je eigen cozy cabin.

0: The First, The Last Eternity van Snap, onderweg naar de song waarmee de Queen of Disco haar eerste Grammy ooit heeft gepakt voor beste rock performance. Jawel, je hoort hem naar Michael Jackson zo meteen.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Oh, Kiana, deze zomer. Wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
3: Zeg eens, meisje. Jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Of Zanzibar.
2: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
3: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
4: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
5: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
6: Die van de buren?
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
5: Nee, één adres.
7: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: Thank you.

0: Donna Summer, de queen of disco. Die hier koos voor een lekker wilde gitaarsolo op haar track.
1: Reis rond de wereld.
0: En zo meteen ook haar eerste Grammy voor beste rock performance binnenpakte. Hot stuff. Zou ook kunnen gaan over de Thaise keuken trouwens. Daar hebben we het nog niet over gehad tot nu toe, over het eten daar. Aan de pittige kant, dat is wel algemeen geweten. Maar Iris van Wijndalen heeft er zo van genoten, stuurt ze in de Nostalgie-app. Die balans tussen dat pittige, maar ook het zoete, het zure en het zoute. Een goede partij heeft ze daar gegeten. Een pikant Tom Yum soepje met kip of garnaal. Een goede groene curry. Verlangt ze nog eens naar mango sticky rice, niet te vergeten. En de lekkerste som tam gegeten, zegt ze er nog bij. Dat is dan weer een pittige papaya salade. En nog een extra tip van Iris erbij. Durf een keer wegblijven van de restaurants daar in Thailand. De lekkerste maaltijden heeft zij dikwijls gegeten bij een eenvoudig straatkraampje. Met zo van die plastic stoeltjes ervoor. Vers, snel klaar. En een goede manier om echt de lokale keuken te ervaren daar in Thailand. Merci voor de tip, Iris. Staat genoteerd.

0: De weergoden zijn er iets kariger vandaag mee. Met de Summer Sunshine. De chorus hier bij Nostalgie. Josiane Maas zit ondertussen ook al klaar, zie ik. Voor dat weekendje Wardal. Heel tof daar, stuurt ze. En ook lekker eten bij de brasserie. Als dat niet motiveert om nog een keer harder te luisteren naar je radio. Nog voor 5 uur sjeest onze Nostalgie reiskaart voorbij. Jij kan dat tripje Wardal scoren door reiskaart te sturen wanneer dat gebeurt. Maar regel ik voor jou misschien, wie weet wel, een overnachting in een van hun geweldige cozy cabins. Los in de natuur.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakje voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
7: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de Strasse True Crime Podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime Podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
8: Het grote nostalgie reisbureau
9: met Marcia.

0: Wake Me Up Before You Go-Go. Wham. En dat zeker. Dat was hem zo net, onze nostalgie-reiskar. Ze is goed gespot geweest in onze app. Merci voor het enthousiasme en ik begrijp absoluut waarom. Want er hangt een weekendje weg aan vast. Een verblijf in de mooie natuur van Warredal in Neerhoeteren. Een geweldig recreatiedomein waar je ook een reeks avontuurlijke activiteiten mag gaan doen met z'n twee. Dus ik ga je niet langer in spanning houden. Ik ga nu bellen. Naar een nummer waar we zo net een reiskarberichtje van hebben ontvangen in de Nostalgie-app. En dan ben ik eens heel benieuwd wie we deze keer gelukkig mogen maken.
1: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Sarah.
0: Ah, dag Sarah. Jij wint een weekendje Warredal voor twee personen.
1: Leuk.
0: Oh, jij bent super. Jij bent super gelukkig, Sarah. Ik hoor het.
1: Oh, maar ja, het is mijn verjaardag vandaag. Dus dat is een leuk cadeautje voor mijn verjaardag.
0: Oh, maar drie dikke kussen en proficiat ook van heel het team. Het had zo moeten zijn, Sarah. Het had zo moeten zijn op je verjaardag.
1: Mijn dag is goed, maar
0: hij
1: was al goed, maar hij is nu nog beter.
0: Oh, tof dat we daarbij kunnen helpen, lieve Sarah. Oh, jij gaat overnachten in een cozy cabin of tiny house, los in de natuur. Is dat iets voor jou, zo genieten in de natuur?
1: Oh, maar zeker. Dat is echt... Ja, dat is dadelijk gewoon, hè. Ja. Kijk er al super naar uit.
0: Ah, top. En daarnaast ook voluit gaan klimmen en klauteren in het indoor- en outdoor-avonturenpark van Warredal. Sarah, weet je iemand die goesting heeft om daar samen met jou van te gaan profiteren binnenkort?
1: Ik denk dat mijn vriend wel mee.
0: Ja, absoluut. Die gaat dat graag horen, denk ik, hè, Sarah. Dat komt goed, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ah, wel, dan gaan we regelen dat jullie snel kunnen vertrekken. Veel plezier daar in Warredal, Sarah. Welkom in onze club en nog eens een gelukkige verjaardag.
1: Dank u wel.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Oh, die Sarah daarnet. Zo gelukkig dat ze was. Op je verjaardag een tripje winnen uit onze reiskar. Het kan dus, hè. Nog de hele zomer lang hier bij Nostalgie. Tussen de zonnigste hits en de vakantievibes door. En af en toe ook een leuk verhaal. Ja, want velen van ons brengen een souveniertje mee van op reis. Maar mijn collega Alexandra, die gaat nog een stap verder. Zij brengt gewoon een vriendje mee vanuit Thailand. Dat verhaal gaat ze jezelf vertellen, kort na 5 uur.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Yazoo, heb je ook al te goed van mij zo meteen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Nieuw bij National Geographic.
8: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
7: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
8: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
7: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Tegels, nachtdeersteen, parket in Bermo. Nostalgie.
0: Het is 3 voor 5. Tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. En de Gentse politie telt meer vechtpartijen op de feesten, Bart.
12: Ja, op die Gentse feesten is dus dit jaar al meer gevochten als je dat vergelijkt met vorige edities. Politie telde tot nu toe bijna 50 vechtpartijen, meestal kleinere incidenten, maar ook serieuzere, zoals 3 steekpartijen. Meestal gaat het om mensen die veel te veel gedronken hebben en niet meer beseffen wat ze doen. Er is gelukkig ook positief nieuws. Meer dan 770.000 mensen die gingen naar de Gentse feesten. En dat zijn er nu al meer dan vorig jaar. Opvallend is dat al maar meer mensen naar de Gentse feesten fietsen. Organisatie telde tot nog toe zo'n 20% meer fietsers in vergelijking met vorig jaar. Vlaams welzijnsminister Gené investeert 15 miljoen euro extra in de huizen van het kind, waar gezinnen met vragen over hun opvoeding terecht kunnen. Maar ouders vinden niet altijd de juiste weg naar die meer dan 200 huizen van het kind. En de ondersteuning hangt nog te vaak af van waar ze wonen. Daarom wil minister Gené dat die 220 huizen een werking, aanbod en bereikbaarheid sterk uitbreiden en ook beter op elkaar afstemmen. Huizen van het kind bestaan sinds 2015 en brengen steden, gemeenten en organisaties samen rond opvoeden en groeien, waar ouders en kinderen elkaar nog beter kunnen leren kennen. Er zijn opnieuw problemen bij Facebook en Instagram, maar veel gebruikers melden storingen op de sociale platforms, maar niemand weet hoe groot het probleem eigenlijk is. Het is al de tweede keer deze week dat Meta, het moederbedrijf, met de gelijkaardige technische problemen zit. Maar een officiële uitleg die kwam er nog altijd niet.
7: Nostalgie weer.
12: En vanavond klaart het verder op. Morgen en overmorgen eerst bewolkt met lichte regen. In de namiddag opklaringen en droger tot 25 graden. Zaterdag start zonnig, daarna meer wolk en kans op een bui bij 23 tot 27 graden. Zondag eerst bewolkt met regen of buien. In de late namiddag meer opklaringen en droger. Maximaal zondag rond 22 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
13: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
7: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
14: Met Marcia.

0: 90s nostalgie met Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. We hebben nog een klein uurtje om samen door de pracht van Thailand te gaan. Met al jouw tips en reiservaringen in de nostalgie-app. Merci voor de voorbije uren, voor wat er allemaal al is binnengekomen aan input. Zo fijn. Ik leer onder andere dat het echt wel een land is van uiterste. Je kunt er op één dag een eeuwenoude tempel gaan bezoeken of verdwalen in de natuur. En dan 's avonds eindigen in een moderne rooftopbar met uitzicht op honderden wolkenkrabbers. Mijn collega Alexandra is er ook al geraakt. En zij heeft er nog wel wat meer aan overgehouden aan die reis dan een pak mooie indrukken onderweg.
1: Ik ben ooit ook op reis geweest in Thailand. In de 90s was dat. Machtige reis. En tijdens een tocht door de jungle van Chiang Mai vroeg ik aan onze gids of het waar was dat er in Thailand honden worden opgegeten. Je bent een hele grote hondenliefhebber, dus ik moest dat weten. En die gids begon te lachen en die zei yes, especially black dog, very good meat. Dus ik was al in shock. En wat gebeurt er 3 dagen later? We stoppen aan een verlaten strandje in de buurt van Phuket. En een piepkleine zwarte puppy, echt bleek dat ze nog maar 6 weken oud was, komt naar mij, gaat op mijn voet liggen en kijkt met van die hele super schattige, zielige oogjes. En ik was natuurlijk meteen verkocht. Ja, dus een zwarte puppy, hè? Het zogenaamde very good meat. Dus ik dacht, die mag niet in de pot belanden. Die moet mee met mij naar huis. Wat heb ik gedaan? Het Belgisch consulaat gebeld, alle papieren geregeld, haar laten vaccineren en een reismand gekocht waar ik waarschijnlijk, nee niet waarschijnlijk, zeker veel te veel geld voor betaald heb. En ik noemde haar Nooi, wat in het Thais zoiets als kleintje betekent. En ik heb 17,5 jaar met haar doorgebracht. Echt de liefste hond ooit. Samen heel veel meegemaakt ook. En het is natuurlijk een super mooie herinnering dat ik heb aan Thailand. Ik zou heel graag nog eens teruggaan, want ik vind het een heel mooi land. Maar ik durf niet, omdat ik bang ben dat ik weer opnieuw een puppy tegenkom en smoorverliefd word. Want ik ben nu 1 keer een puppy magneet.
0: Of hoe je aan reizen soms ook de mooiste vriendschappen overhoudt. Op 2, of in het geval van onze Alexandra, op 4 pootjes hier. Oh, onze eeuwige dierenvriendin. Morgen vroeg weer in je radio vanaf 1 uur of 10 uur bij Nostalgie. En bij mij genieten van de grootste hits. Wang Chung komt er zo aan en nu Chaka Khan. I'm every woman. Yes.

0: Sean. Dance all days. De knip zit erin in die werkweek. Proficiat. Ik stuur Shania Twain zo meteen. Voor wat extra power bij die laatste loodjes van je werkdag. En we gaan zo ook nog eens doorprikken naar Brussels Airport. Voor een beetje extra vakantiesfeer.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.

0: Ongelooflijk. Bruno van Spijbroek gaat zelfs al voor de vijfde keer naar Thailand, stuurt hij de nostalgie-app. Hij krijgt er maar geen genoeg van. Op zijn berichtje kom ik zo nog terug.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Eerst gaan we even naar Brussels Airport. Want ook daar zijn er af en toe reisplannen richting Thailand. We gaan eens meeluisteren aan een van de gates. Misschien krijgt onze collega Ellen Petri daar nog wel wat extra reistips verzameld voor jou.
2: Ik zie hier een truitje van de Rode Duivels. Dus dat zijn hier Belgen. En waar gaan jullie?
3: Bangkok.
2: Ja,

0: En voor de rest...
1: wegwerp, is dat weer een dingetje?
0: Ja, dat is weer een ding. En voor de rest zal het met de smartphone zijn.
1: Oké, okay. En waarom die wegwerpcamera dan, als we de smartphone hebben?
0: Die foto's hebben meer charme. Allee, vinden ja, we alle twee toch?
1: Ik snap u. Als ik jong was, dan ging ik, want ik ben veel ouder dan jullie, dan ging ik op schoolreis met zo'n wegwerpcameraatje, moeten dan doordraaien. En dan waren er al wel zoiets foto's die ja, zwart waren of die niet gebruikt kunnen worden. Is dat ook een beetje digitaal nu, dat je dat op voorhand een beetje kunt zien?
0: Ja, eigenlijk niet bij die. Het is echt een heel basic wegwerpcamera. Dus het is door de lens kijken en geen idee hoe dat het eruit gaat zien. Voilà. En van de 27, want op het rolletje zitten er 27, gaan er waarschijnlijk 7 mislukt zijn.
1: Maar ja, dat heeft ook zijn charmes, hè?
0: Ja, dat is waar, maar we nemen er dat gewoon meer op dezelfde plek.
1: Ik wou net zeggen, en je zet er al twee live bij, je kunt alles delen met elkaar. En alles staat op het netvlies en in het hartje. Hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Oké, okay, geniet van jullie reis in Thailand. Hè.
2: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
4: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
3: Een souvenir van je congé

echt flink wat afgereisd in onze nostalgieclub. Ik zie het aan de reisbestemming van deze namiddag en avond. Hoeveel er is binnengekomen al vandaag. Bruno bijvoorbeeld is al een habitué in Thailand. Hij gaat in januari voor de vijfde keer terug, stuurt hij. Hij raadt aan om toch zeker al eens te beginnen als je ooit gaat met 3 à 4 dagen Bangkok voor de tempels en de historische gebouwen. Ga zeker ook los op het eten in Thailand. Super lekker gegeten, zegt hij, overal daar. Meteen ook een beetje werken aan die stalen maag, want het is soms echt wel goed pittig, zegt hij. En wat Bruno dan weer afraadt, is om een bromfiets of een auto te huren daar in Thailand. De wegen zijn niet overal even optimaal. En ook de taxis en tuktuks, die durven wel eens de kapoen uithangen met hun prijzen, zegt hij. Maar voor de rest wel absoluut een topbestemming Thailand. Ik geloof het graag, Bruno. Als je 5 keer gaat, dat wil al eens iets zeggen, hè, toch? Goeie reis in januari.

0: gezellig zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
7: Welkom thuis.
8: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
9: Een koord, duct tape,
8: rubberbotten, een schop.
9: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
8: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
10: Heb je geen klantenkaart, meneer?
11: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.
12: Zit idee.
13: Nu tijdens de solden, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
12: Zit idee, zit idee.
13: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
12: Zit idee, zit idee.
13: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
12: Zit idee.
13: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
14: Met Marcia.

0: Nog een laatste fotootje dan van Dirk Broekaert in onze app.
1: Reis rond de wereld.
0: Dirk is ooit via een cruise ook aan de Thaise kust geraakt. Hij stuurde een fotootje door aan een floating market nabij Bangkok. Ik zie een houten gebouw op pijlers in het water, vol met kraampjes en met mensen die daar gezellig zitten te eten en te drinken. Oh, maar jongens, al die mooie beelden. Het geeft de mens goesting om een keer verder te kijken dan Klokken of Blankenbergen voor die volgende trip. Wat ik onthoud uit onze reis door Thailand de voorbije uren. Trek genoeg tijd uit. Het land heeft zoveel te bieden dat je er echt niet komt met een week. Van prachtige natuur en tempels tot tropische stranden en bruisende steden. Probeer een nachtje te boeken als het lukt in een van de drijvende hotels of bungalows op het water. Het is sprookjesachtig wakker worden. Leg je route zeker ook langs een olifantenopvang en help daar om ze mee te wassen en eten te geven en er samen mee te waden in het water. Dat moet een ongelooflijke ervaring zijn, heb ik meermaals gelezen. En durf ook afwijken van de restaurants. Ga je pad thai of je tom yum soepje eten bij de kraampjes op straat. Vers, snel bereid en de perfecte manier ook om de lokale keuken echt te leren kennen. Merci voor de massa aan leuke tips en verhalen in de app. Morgen vroeg vanaf 10 uur ontdekken we gewoon weer een nieuwe reisbestemming samen bij mijn collega Alexandra hier.

The Car Wash van Christina Aguilera en Missy Elliott. Wow, straks na 6 uur ga je verder de avond in met de grootste hits hier bij Nostalgie. Ik zie onder andere de Toto-song klaarstaan die ze zo goed als altijd op hun setlist hebben staan bij de band. Omdat het zo'n publieksfavoriet is. Niet Africa, niet Hold the Line, maar nog een andere klepper. Komt eraan vanaf 6 uur. Veel plezier.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid. Met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie Nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Nostalgie. 2 voor 6. Goedenavond. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Derde Belgische ritzege op rij in de Tour de France. En het is hem eindelijk gelukt. Jasper Philipsen, hij won zijn eerste rit in de Ronde van Frankrijk. In Voiron sprintte Philipsen sneller dan de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. In de strijd om de groene trui voor beste sprinter nadert Jasper Philipsen tot op 7 punten van de groene leider. En dat is de Deen Mats Pedersen. In het algemene klassement blijft de Sloveen Pogacar uiteraard in het geel. En Remco Evenepoel volgt als tweede op ruim 4,5 minuut. Voor ons land is het trouwens al de 6e ritzege in deze Tour de France. Directie van de luchthaven van Charleroi overlegt met Ryanair hoe de impact op de reizigers en het personeel zoveel mogelijk kan besparen en beperken. Na de beslissing van de Ierse lage kostenmaatschappij om komende winter 5 vliegtuigen weg te halen uit Charleroi en 2 miljoen zitjes te schrappen in de zomer van volgend jaar. Omdat onze regering de vliegtuigtax verhoogt naar 7 euro voor langere vluchten. De luchthaven van Charleroi vindt het uiteraard ook spijtig dat Ryanair die beslissing nam. En de oorlog met Iran kostte de Verenigde Staten al meer dan 30 miljard euro. Dat zei defensieminister Hegseth in de Amerikaanse Senaat, waar hij de vraag van president Trump verdedigde om nog eens bijna 80 miljard euro te investeren in defensie. Geld voornamelijk bedoeld voor de oorlog met Iran. Amerikaanse media twijfelen wel aan de juistheid van die bedragen. Bij de oorlog stierven al duizenden Iraniërs trouwens. Aan Amerikaanse kant zo'n 20 soldaten.
3: Nostalgie weer.
2: Vanavond brede opklaringen. Maar vannacht neemt de bewolking opnieuw toe, minimaal tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag klaart het op en blijft het droog bij 19 tot 25 graden. Vrijdag dan afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Met soms ook een streepje zon vrijdag, maximaal dan tussen 22 en 26 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: By National Geographic.
2: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
1: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
2: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
1: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
3: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
5: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
5: Nee, dat is al die van de buren geweest zijn, hè.
6: Die van de buren.
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
5: Nee. Eén adres. Ah.
7: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt? Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Anderhalve minuut voor zeven. Goedenavond, nieuws met Bart van Langenhoven. Derde Belgische ritzege op rij in de Tour de France. Het is hem eindelijk gelukt. Jasper Philipsen. Hij won zijn eerste rit in de Ronde van Frankrijk in Voiron. Sprintte Philipsen sneller dan de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. In de strijd om de groene trui voor beste sprinter nadert Jasper Philipsen tot op 7 punten van de groene leider de Deen Mats Petersen. In het algemene klassement blijft de Sloveen Pogacar in het geel. Remco Evenepoel volgt als tweede op ruim 4,5 minuut. Het is trouwens voor ons land al de zesde ritzege in deze Ronde van Frankrijk. De brandweer van Brussel staakt voor onbepaalde tijd. Dat zeggen de vakbonden na overleg deze namiddag met de Brusselse minister-president. Die wil of kan het personeelstekort niet oplossen in Brussel. Er komt voorlopig ook geen extra geld voor de brandweerdiensten in onze hoofdstad. Brusselse minister-president zegt dat hij al heel wat maatregelen nam, zoals 40 nieuwe brandweermannen tegen het einde van dit jaar en investering en modernisering in de kazernes en gebouwen. Extra personeel kan volgens hem pas tegen eind 2029. En de directie van de luchthaven van Charleroi overlegt met Ryanair hoe het de impact op de reizigers en het personeel zoveel mogelijk kan beperken na de beslissing van de Ierse lage kostenmaatschappij om komende winter 5 vliegtuigen weg te halen uit Charleroi en 2 miljoen zitjes te schrappen in de zomer van volgend jaar. Omdat onze regering de vliegtuigtax verhoogt naar 7 euro voor langere vluchten. De luchthaven van Charleroi vindt het uiteraard ook spijtig dat Ryanair die beslissing nam.
3: Nostalgie weer.
4: Vanavond brede opklaringen, geniet ervan, maar vannacht neemt die bewolking opnieuw toe. Minima tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag klaart het op en blijft het droog bij 19 tot 25 graden. Vrijdag dan afwisselend wolkenvelden en opklaringen met soms ook een streepje zon vrijdag en maximaal tussen 22 en 26 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: laatste kansen bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons gamma pluskaart.
4: Met ons gamma pluskaart.
2: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
2: Allegas.
4: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma, Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: ZID.
7: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: ZID, ZID.
7: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
6: ZID, ZID.
7: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: ZID.
7: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
8: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
9: Een koord, duct tape,
8: rubberbotten, een schop.
9: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
8: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
10: Heb je geen klantenkaart, meneer?
11: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtax. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
2: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
1: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams op elkaar gebotst. Daarbij vielen al zeker 2 zwaar gewonden. In totaal werden 7 mensen naar het ziekenhuis overgebracht. Een tram botste zonder te remmen tegen een stilstaande tram. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
1: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
0: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
0: Luister en je bent op vakantie.

0: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
1: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
0: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: En meneer, we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
2: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makerie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makerie.be. Nu solden bij Makerie. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5 jaar, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De cel vermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
6: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
5: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtaks. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. En Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump zijn voet binnen hebben in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt ook flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
2: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
1: Voorlopig liggen alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. Nog geen akkoord bij de brandweer in Brussel. De brandweer staakte gisteren nog omdat ze te weinig mensen en middelen hebben. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en sneller. Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond.
3: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat daar begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen daar te werken en aan een tijdje zijn die terug weg.
1: Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.